0: Vanuit Waalwijk, die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde, is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen, maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen, maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voordat het kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen, maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 5 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij de A27 rijden, die kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daarna volgen ook boetes, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept de vrachtwagenchauffeurs ook op niet meer over de Merwedebrug te rijden.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het moment dat dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn ex op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel runt in Rotterdam zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze serieuze klachten erover gehouden. De man bleek ook een oude revolver in huis te hebben, maar dat zou weer afkomstig zijn van de kringloopwinkel, zo zegt hij. Een man van 73 heeft een taakstraf gekregen van 40 uur... omdat hij de burgemeester van Papendrecht een vieze dictator heeft genoemd. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. Burgemeester Margreet van Driel was daar zo van geschrokken dat ze even zat ondergedoken. De man is later nog met een bloentje langsgekomen om het uit te praten. Dat was een goed gesprek, maar volgens de rechter wel te laat. Daarom heeft de man een taakstraf gekregen. De Amerikaanse president Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar ook dat hij Canadese bedrijven zal ondersteunen. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump aan talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari vloot het Amerikaans Hoge Rechtshof hem terug. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het einde van de middag keert de bewolking terug. Het is 22 graden vandaag. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het dan 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij de A27 rijden, die kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daaraan volgen ook boetes, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept de vrachtwagenchauffeurs ook op niet meer over de Merwedebrug te rijden.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het moment dat dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg, dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn ex op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel runt in Rotterdam zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze serieuze klachten erover gehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat zou weer afkomstig zijn van de kringloopwinkel, zo zegt hij. Een man van 73 heeft een taakstraf gekregen van 40 uur... omdat hij de burgemeester van Papendrecht een vieze dictator heeft genoemd. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen, dus noods met geweld. Burgemeester Margreet van Driel was er zo van geschrokken dat ze even zat ondergedoken. De man is later nog met een bloentje langsgekomen om het uit te praten. Dat was een goed gesprek, maar volgens de rechter wel te laat. Daarom heeft de man een taakstraf gekregen. De Amerikaanse president Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar ook dat hij Canadese bedrijven zal ondersteunen. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump aan talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari vloot het Amerikaans Hoge Rechtshof hem terug. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het einde van de middag keert de bewolking terug. Het is 22 graden vandaag. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het dan 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij de A27 rijden, die kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daarna volgen ook boetes, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept de vrachtwagenchauffeurs ook op niet meer over de Merwedebrug te rijden.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut vervolgd worden. Het moment dat dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg, dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn ex op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel runt in Rotterdam zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze serieuze klachten erover gehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat zou weer afkomstig zijn van de kringloopwinkel, zo zegt hij. Een man van 73 heeft een taakstraf gekregen van 40 uur... omdat hij de burgemeester van Papendrecht een vieze dictator heeft genoemd. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. Burgemeester Margreet van Driel was daar zo van geschrokken dat ze even zat ondergedoken. De man is later nog met een bloemetje langsgekomen om het uit te praten. Dat was een goed gesprek, maar volgens de rechter wel te laat. Daarom heeft de man een taakstraf gekregen. De Amerikaanse president Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar ook dat hij Canadese bedrijven zal ondersteunen. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump al talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari vloot het Amerikaans Hooggerechtshof hem terug. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het einde van de middag keert de bewolking terug. Het is 22 graden vandaag. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het dan 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: zuiden van het land in de A76 geleden richting Aken. Voor knooppunt Ten Essen staat 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw.

you.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn exen op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel in Rotterdam runt, zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Maar volgens de vrouw in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze er serieuze klachten aan overgehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat was dan weer afkomstig van de kringloopwinkel, zegt de man. De politie heeft beelden getoond van 3 verdachten die iemand zwaar hebben mishandeld op de paardenmarkt in Heenvliet, bijna 2 maanden geleden. Het slachtoffer is daarbij dusdanig gewond geraakt dat hij gereanimeerd moest worden. Volgens de politie werd het slachtoffer uit het niets mishandeld. Daarna gingen de 3 er vandoor. Omdat het onderzoek niets heeft opgeleverd, zijn nu de beelden verspreid. Het slachtoffer hield een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak aan de mishandeling over. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar zegt ook dat Canadese bedrijven door hem zullen worden ondersteund. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari werd hij daarop teruggefloten door het Amerikaans gerechtshof. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, die valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus binnen en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp gaan uitwerken. De eerste bijnamen gaan al rond, zoals de Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer. Bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking terug en het is 22 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen en in de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En een ongeluk op de N279 Roermond Den Bosch. In beide richtingen is de weg daar dicht. Dus

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn exen op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel in Rotterdam runt, zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Maar volgens de vrouw in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze er serieuze klachten aan overgehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat was dan weer afkomstig van de kringloopwinkel, zegt de man. De politie heeft beelden getoond van 3 verdachten die iemand zwaar hebben mishandeld op de paardenmarkt in Heenvliet, bijna 2 maanden geleden. Het slachtoffer is daarbij dusdanig gewond geraakt dat hij gereanimeerd moest worden. Volgens de politie werd het slachtoffer uit het niets mishandeld. Daarna gingen de 3 ervan door. Omdat het onderzoek niets heeft opgeleverd, zijn nu de beelden verspreid. Het slachtoffer hield een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak aan de mishandeling over. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar zegt ook dat Canadese bedrijven door hem zullen worden ondersteund. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari werd hij daarop teruggefloten door het Amerikaanse gerechtshof. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, die valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus binnen en buitenland in de running geweest. De Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp gaan uitwerken. De eerste bijnamen gaan al rond, zoals de Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer. Bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking terug en het is 22 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen en in de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 geleden richting Aken. Bij de grenscontrole staan een kleine 10 minuten op onthoud. En een wegafsluiting, de N279 Roermond-Den Bosch. Die is in beide richtingen dicht tussen Boerdonk en Keldonk. Het komt door een ongeluk en zijn daar 3 auto's bij betrokken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: In het zuiden van het land heeft het verkeer vertraging op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde een hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. Drie douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen van informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van drie mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz zou ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar hij ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug tot 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Willem de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Kerstdag, jouw radio. Kerstdag FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde een hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. Drie douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen van informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van drie mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar hij ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug. Het wordt 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde een hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. 3 douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen van informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van 3 mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar hij ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug tot 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Ik ben Mark van de ANWB. De grenscontrole staat op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer file. En de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde een hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. 3 douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen van informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van 3 mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar hij ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug tot 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een flinke file op de A67 Belgische grens Eindhoven. Bij Valkenswaard is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Daten maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde in hoeverre het gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. Drie douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen van informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van drie mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar hij ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug. Het wordt 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Rijn Baarman van de ANWB. Je komt terecht in een flinke file op de A29 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je vertraging meer dan een uur. De N59 dan richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de N273 is het druk. Venlo richting Maasdijk. In beide richtingen kun je 10 tot 15 minuten erbij rekenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: jouw stad, jouw radio.
1: De Intercity naar de liefde vertrekt vanaf spoor 13.
2: We zitten hier samen, staren door de ramen. Zonnestralen breken door, niemand die iets zegt.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde een hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. Drie douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen voor informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van drie mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar hij ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug tot 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mijn naam is Rijn Baarman van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 is het druk richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Mankhoef betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Roermond-Oost en Linnen ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Swingende hitmiddag.

0: Sandra, ze woont tegenwoordig op Ibiza. En daar moet je uitkijken als een Britse toerist. Want heel veel Britse toeristen vinden daar op vakantie de dood. Omdat ze bij zwembaden van hele grote glijbanen afvallen. Het is maar dat je het weet.
1: Oh, Theo, heb je eten ook zo heet?
0: Ja, heel erg.

0: is, maar dat je het weet.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige mensen zijn.

0: ze nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen.
0: De zomer dendert uit je radio. De swingende hitmiddag.

0: Vandaag jarige Edward Niesing, de nieuwslezer en vroegere DJ.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Kan ik jou vertellen, vandaag in 1951 was de eerste overwinning van Ferrari in de Formule 1. Het is maar dat je het weet.
1: Herken jij deze hit nog?

0: van Radio Rijnmond. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart, waar de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen pas in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het EK, het laatste EK padel, als 4e. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miserig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Er staan meerdere files op de A2 en de meeste vertraging loop je op de A2 richting Eindhoven. Tussen Beert Noord en Leende, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. In de richting van Maastricht, op diezelfde A2, staat het even stil tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot de A58 Tilburg richting Breda, want tussen Tilburg Centrum West en Bavel beland je in de file. Reken ook hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105

0: meeste vertraging in de regio op dit moment op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckerswijer en knooppunt De Hoogt. Daar is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Reken hier op 30 minuten vertraging. Op de A2 richting Maastricht is het druk tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. 7 kilometer met een vertragingstijd van 10 minuten. De A73 Nijmegen richting Maastricht. Tussen knooppunt Saabeer-Heiken en Venlo-Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot de N2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en Veldhoven-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: van 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart, waar de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen pas in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het EK, het laatste EK padel, als 4e. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miserig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarman van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar een aantal files vallen nog op. Dat is de A2 richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Hier wordt de linkerrijstrook dicht en doe je er 40 minuten langer over. En op de A2 richting Maastricht sta je even in de file tussen Kelpen, Oler en Maasbracht. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De N2 Eindhoven richting Maastricht tot slot. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Hof doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Je rijdt onder andere nog de file in op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op een kwartier extra. De A2 richting Maastricht, daar is het erg druk tussen Kelpenholler en Maasbracht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A29 dan richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein sta je een kwartier in de file. En de A58 richting Breda, want tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart, waar de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen pas in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het EK, het laatste EK padel, als 4e. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miezerig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. In het zuiden van het land nog 1 vertraging met meer dan 5 minuten op onthoud. De A29 richting Bergen op Zoom. Want tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwmansdorp doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Trots op Papendrecht.

0: nieuws van 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart, waar de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen pas in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het EK, het laatste EK padel, als 4e. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miserig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
9: Drechtstad FM.
10: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek.
11: Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
12: Ja, welkom beste luisteraars, bij aflevering 302 van de Praatpaal op Drechtstad FM. Beetje zin in, Peter?
13: Ja, want ik zie wat voor mooie muziek jij hebt geselecteerd.
12: Ah.
13: Ja, want ik zie iets van Jethro Tull. Ik dacht, dat zou dat Locomotive Breath wel zijn, maar dat...
12: Nee,
13: dus dat is nog een verrassing.
12: Ja.
13: En dan in de tweede uur zie ik iets van Gare du Nord. Daar word ik ook wel blij van.
12: Ja, ja, het is wel een uitloopnummer.
13: Oh.
12: Maar goed, we gaan gewoon zorgen dat we draaien, toch?
13: Ja, dat maakt een beetje haast dat we het wel hebben. Ja, nee, dat komt gewoon.
12: Hans, heb jij een beetje, en jij een beetje zin in, Hans?
14: Ja, natuurlijk. Ik heb er altijd zin in. En vandaag misschien nog wel iets meer dan anders.
12: Ja, het is de laatste voor de zomerstop, toch?
14: Ja, nou, dat niet per se, maar gewoon, we hebben besloten, dat we hebben vanavond geen gasten. Daar is trouwens niks mis mee, als ze die wel hebben.
12: Nee,
14: dat
12: daarom,
14: zeggen.
12: Ja.
14: Maar we gaan onderling een beetje terugkijken, een beetje, en ook een
12: en
14: beetje vertellen, dat wou ik zeggen, hoe we straks naar de zomer verder gaan. Dat wordt anders dan we dat tot nu toe hebben gedaan. Dat wordt dus, denk ik, leuk en interessant, hoop ik.
12: Zeker, zeker. En in de aankondiging is trouwens ingesproken door de onvolprezen Rob Visser. Laten we dat ook nog even zeggen. En die gaat ook vast allerlei nieuwe tunes inspreken die u in het nieuwe seizoen gaat horen. Hij kondigt heel veel aan. En vanavond durf ik hardop te zeggen dat alles wat hij aankondigt, humor, heel veel muziek, goede gesprekken, dat zit er vanavond allemaal in.
14: Zeker.
12: Politiek gaan we het ook over hebben.
14: Ja.
12: Dus het zit er allemaal in, beste luisteraars. Dus Bruno Mars heeft een nieuw nummer. Daar gaan we mee beginnen. On My Soul.

0: Dit is De Praatpaal.
1: Welkom bij Cake op de Week.
2: Peter, hoe was je week?
3: Nou, tot gisteravond, of eigenlijk moet ik zeggen, tot vannacht ging het allemaal behoorlijk goed.
2: Oké.
3: Ja, ik had gisteren natuurlijk ik had alle tips, alle zeg maar medische tips tot me genomen en besloten dat het beste was dat je s'avonds om 11 uur al, of dat je wat vroeger ging slapen.
2: Ja.
3: Het beste was om 10 uur, maar dat is voor mij te vroeg. Dus 11 uur ging ik slapen. Normaal doe ik dat om 12 uur.
2: Ja.
3: Dat lukte ook nog wel tot 1 uur. Toen werd ik wakker. Toen heb ik nog de ontknoping meegemaakt live. Want ik lag gewoon op de bank. En de tv gewoon zo op met het geluid uit aangezet. Toen heb ik de ontknoping meegemaakt van de strafschoppen van Duitsland. Waarbij ze uitgeschakeld werden door Paraguay. Ja. Wat natuurlijk
2: tot
3: enig leven gemaakt. Kon ik daarbij niet onderdrukken. Nee.
2: En toen wist je nog niet wat er ging volgen.
3: Het is gewoon slemielig geweest. Kijk, we hebben wel eens het idee dat die jonge generatie. Hebben wel eens het idee dat die jonge generatie, zeker voetballers, zichzelf overschatten. Maar dat geldt in ieder geval niet voor onze bondscoach. Die heeft gewoon de tegenstander verschrikkelijk overschat. En zichzelf dus onderschat. En begon zo verschrikkelijk verdedigend aan die wedstrijd.
2: Dat niet moeten doen dus.
3: Nee joh. En op een gegeven moment kwam. Als je dan merkt dat een bepaalde tactiek niet werkt.
2: Maar wacht nou even, want we gaan hier geen voetbalanalyse doen.
3: Nee, doen we niet.
2: Maar ik wil wel even weten.
3: Ja. Zeg maar.
2: Heb je niet ontzettende spijt dat je niet door bent gaan slapen? Ik had gewoon echt al ruim van tevoren besloten. Wij gaan onze nacht dus daar niet aan opgeven. En 's morgens, ik ging die samenvatting bekijken. Maar ik hoorde al die Marokkaanse nieuwspresentator zeggen dat hij blij was voor Marokko. Jammer voor Nederland. Toen wist ik al genoeg. Nou, toen zag ik dat die samenvatting. En dat was maar goed dat het samenvatting was. Ik denk dat had ik niet live moeten zien. Want daar word je chagrijnig van, man.
3: Ik heb gezworen vanmorgen dat ik dit nooit meer doe.
2: Goed zo. Goed zo.
3: Ja, nou verder positief nieuws uit het landelijk nieuws. Defensie scherpt de eigen regels aan voor oefeningen bij droogte. Die oefenen bij mij in de buurt op de Veluwe. Dus dat veroorzaakt nogal eens natuurbranden. Dus ik ben hartstikke blij daarmee.
2: Nou, we horen straks nog Maarten van Rossum erover.
3: Oh, oké. Okay.
2: Ja, dus Hans, hoe was jouw week?
4: Ja, uitstekend. Mag ik om te beginnen melden dat mijn nachtrust de afgelopen nacht uitermate prima was.
2: Van mij ook.
4: En toen ik gisterochtend, of vanochtend moet ik zeggen, een van de eerste dingen die ik doe, 's ochtends even op de NOS-app kijken. Ja. Is er nog iets dringends? Toen zag ik, ze hebben verloren. Toen dacht ik, hè, dat hebben we ook weer gehad. Altijd gekloot, weg met die vlaggetjes. Op, zo de bieteren ermee. Ja. Klaar, over en uit. Nou, dat vond ik dus een hele opluchting dat ze verloren hadden. En voor de rest, waarom en hoe, het zal maar verder zo zeggen. En voor de rest, heet gehad, maar ja, wie niet. En wat heb ik nog meer gedaan? Eigenlijk niet zoveel. Vooral best wel veel binnen gezeten, omdat het gewoon te warm was om buiten te zitten.
2: Ja. Ja. Nou, we gaan het verderop in de uitzending nog wel hebben over wat er allemaal aan coalities zo in deze regio regent. Dus
4: regent coalities nu.
2: Verrassend hier en daar.
4: Alleen is Sliedrecht nog niet, geloof ik. Maar die Sliedrecht beginnen op te schieten.
2: Jawel, want daar hebben ze dus nu. Dan is het we straks pas bespreken eigenlijk. Doen we straks. Ja, lijkt me een goed idee. Nou, ik heb ook genoten van mijn nachtrust. Ik vond het heerlijk. En dan moeten we het toch ook even over hebben. Aan deze ellende in onze regio. Kijk, deze jongen gaat morgen en overmorgen weer een keer met het openbaar vervoer naar zijn werk. Want zijn baas, mijn baas, heeft mij dus zo'n NS business card gegeven. En ik ga normaal naar Den Haag, met de bus naar station Dordrecht enzovoort. Nou ja, goed. Ik ben blij dat we het straks over gaan hebben. Ik ga nu morgen en overmorgen heen en terug met een bus, een metro en een bus. Nou, we gaan meemaken, dus de trein is even niet fijn. Hè? Laten we het daarop houden. Jethro Tull, kennen jullie nog wel?
4: Dus, Jethro Tull is altijd een geweldige band.
2: Waarom nou weer Tull en niet Tull?
4: Omdat dat zo is.
2: Oh,
4: het is
2: Tull,
4: het is,
2: okay.
4: Er zijn daar geen regels voor in Engels. Geweldige nummers. En dit nieuwe nummer.
2: Het is geen nieuw nummer.
4: Het is een heruitgave.
2: Het is een remixte versie.
4: Oh.
2: Niet met een disco beat of zo, dat je dat denkt ineens of zo.
4: Want ik schrok al.
2: Past niet zo bij deze band, denk ik.
4: Nee.
2: Het is wel een. nou ja, goed, dat gaan we zo wel horen. Nee, maar het is wel aardig, want deze band is nog still going strong. En ze hebben onlangs wel nieuw werk uitgebracht. Maar dit is ook heel interessant, want dat is gewoon een bewerkte versie van een oud album, zullen we maar zeggen. Dus we gaan luisteren naar Spiral in de remix van dit jaar, 2026. Jethro Tull.

0: Het is tijd voor Dordtse dingen.
1: Nou, Hans, dat heb je meegenomen.
2: Ja, we hadden, dat komt zo. We hadden het er net al even over het feit dat er allerhande coalities gesmeed zijn. Ze zijn bijna nu overal af. Hè. De nieuwe colleges worden geïnstalleerd. Zijn al geïnstalleerd of worden geïnstalleerd. Even naar Dordt natuurlijk. Daar is de coalitie geïnstalleerd. Namelijk vorige week woensdag. Het debat daarover, dat ging behoorlijk fel. Met name vanaf de kant van Abdullah Öcal van GroenLinks PvdA. Het mag daar nog geen pro heten, overigens. Dat snapt ook wel iedereen, want GroenLinks PvdA is door de VVD buiten de coalitie gehouden. Ze hebben evenveel zetels, allebei 6. GroenLinks PvdA had zelfs wat meer stemmen, een paar honderd meer. Ik weet het precieze aantal niet. Maar de VVD prefereerde een coalitie met anderen, om allerhande redenen waar we nu eventjes niet op ingaan. Nou, die coalitie zit nu op het stadhuis. VVD, VSP, ChristenUnie, SGP, dat is in Dordrecht, voor wie het niet weet, 1 fractie. Het CDA en ook nog D66. De coalitie heeft aangegeven dat ze de ambitie hebben tussen nu en 2030 3000 woningen erbij te laten bouwen. Maar de coalitie heeft daar kritiek op, want de oude coalitie had zich voorgenomen 4000 woningen te gaan bouwen. Dus zeggen zij, ja, hallo, nu moet niet zo stoer doen met die 3000. Dat zijn er namelijk 4000 die wij van plan waren. Die zijn nou trouwens niet gebouwd afgelopen jaren. Want ook in Dordrecht is dat een moeilijke zaak. Er zijn wel allerlei projecten in gang. En daar gaat men ook gewoon mee door. Eén zaak die in Dordrecht speelt op een iets andere manier dan in Papendrecht is dat de nieuwe coalitie niet wil bouwen in de polder. En hier in Papendrecht wordt onderzocht of de Friese polder ten noorden van de A15 of daar te zijner tijd iets kan komen. Nou, zo vaag is dat op dit moment. In Dordrecht dus niet. En de eigenaardige is dat GroenLinks, Partij van de Arbeid, daar juist wel in de polder zou willen bouwen. Althans, een stukje, niet de hele polder. Maar wat je zegt, ja, we moeten ruimte hebben. En dat kun je niet. Je kunt niet alleen verdichten in de binnenstad, hè, wat een van de plannen is. Want dat gaat ook milieutechnisch wordt dat slecht. Want dan is er niet genoeg plek meer voor groen, nog meer stenen. Dus we moeten de randen van de stad wat uitbreiden richting de polder. Dat is ongeveer het standpunt. Daar is iets voor te zeggen. Ons eiland is kritisch, ook een oppositiepartij dus. In dit akkoord had ik willen lezen op welke locaties we gaan bouwen, maar geen enkel bouwplan is afkomstig van de afgelopen 4 jaar. Het is allemaal van de periodes daarvoor, zei de fractievoorzitter Aydin Gundogdu. Dat is een ingewikkelde naam, maar goed. Nog even één ding, dat is Denk. Denk was best wel redelijk tevreden eigenlijk. Masum Kolkilic, en die zei dat de invloed van de oppositiepartij op het akkoord duidelijk zichtbaar was. En dat gold ook voor Hans van der Brevaert. Die is van Forum voor Democratie. En die vond dat qua veiligheid het een realistischer geluid was dan in de voorgaande bestuursperiodes. Nou ja, goed, wat we er ook van vinden, dat is wat hij erover gezegd had. Dan gaan we naar gezondheid. Want ik heb het bij Dordtse dingen, maar het geldt natuurlijk ook voor inwoners in Papendrecht en verder buiten. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft gewaarschuwd voor vervalste afslankmedicatie op het internet. Dat was ook een item bij het NOS-journaal gisteren. En dan blijkt dat er van de winter 1 patiënt is opgenomen in het Albert Schweitzer, die dus ernstig ziek was geworden door het innemen van nepmedicatie. En daar wordt gezegd, wees alert op klachten. En dat zijn dan klachten die passen bij laag bloedsuiker. Zoals zweten, trillen, misselijkheid, verwardheid, sufheid of bewustzijnsverlies. Want die kunnen wijzen op een ernstig probleem. Bel dan alsjeblieft, zegt men in het ziekenhuis, 112. Die treinen dus. Want al een paar dagen lang rijden er geen treinen tussen Dordrecht en Rotterdam. Heeft allemaal te maken met een brandje dat geweest is bij het Rotterdam Stadion, bij de Kuip. Dus.
1: Ja.
2: Daar zijn, heb ik begrepen, ongeveer 100 kabels ernstig beschadigd geraakt. Die moeten allemaal hersteld worden. Dat is een megaklus. En Ja, naarmate de tijd vorderde werd het tijdstip waarop we kunnen weer gaan rijden met de trein steeds uitgesteld. En inmiddels wordt er geen dag meer genoemd. Dus ik vermoed dat het zal tot in het weekend
3: zou komen.
2: Het journaal
3: nog even over tot en met zaterdag.
2: Ja, dus ik vermoed dat het tot en met het weekend gaat duren. En dat is heel vervelend. Zelf ben ik van plan morgen met mijn kleindochter naar Naturalis te gaan. Had ik het liefste met de trein gedaan. Nou, het wordt dan nou toch maar de auto.
3: Oh,
2: maar het is nog veel vervelender voor mensen die...
3: Met de bus, hoor,
2: en
3: de metro.
2: Ja, maar goed, dat vind ik dan weer net even. Dus in ieder geval, maar als je moet werken in Rotterdam... Trouwens, vanuit Papendrecht ga je gewoon met de bus. Want dat doe ik altijd als ik naar Rotterdam ga. Maar vanuit Dordt is dat natuurlijk een andere zaak.
3: Ik ga morgen dus naar Den Haag. Ja. En overmorgen weer. En dan ga ik dus met bus, metro, bus.
2: Ja. Nou ja,
3: okay. In plaats van bus, trein, ja, tram.
2: Je kunt met de bus en dan de metro en dan weer de trein pakken op CS. Want vanaf Rotterdam reizen wel richting Den Haag.
3: Ja, en dan rijden ook op het stuk waar je niet met de trein komen volgens mij ook bussen.
2: Ja. Maar goed, dat is een dikke ellende.
3: We gaan
2: hoe dan
3: door.
2: Ook, dat waren ze, de Dordtse dingen voor vandaag.
3: Kijk, dat is heel wat. We gaan het zo hebben over de hitte. En we gaan Maarten van Rossum daarover horen. Maar eerst, ja, het staat op nummer 1 nu. Het is een oud nummer van Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beat. En door TikTok, een TikTok-rage hoorde ik net. Hè, hoorde ik net eventjes hier van onze stagiair journalistiek. Dat, door een TikTok-rage is dit weer ontzettend populair geworden. En net als Billie Jean van Michael Jackson... staat dat dus nu weer gewoon in de top 40. Beauty and the Beat, speciaal voor Hans.

0: Dit is de Praatpaal op Trechtstad FM. Volg ons op de socials met hashtag Praatpaal P.
1: Ja, een beetje last gehad van de hitte, mannen.
2: Ja, dat wel. Maar goed, gelukkig woon ik in een huis dat redelijk geïsoleerd is. Met andere woorden, uiteindelijk was het in de huiskamer 28 graden. Hmm. Dus dat is wel aan de warme kant, maar ik weet dat het in een aantal huizen veel erger geweest is.
1: Ja,
2: ja, en wij slapen onder het dak en daar hebben we toch sinds een paar jaar een airco hangen. En dan kun je goed slapen, maar ja, ja, het is jammer dat het nodig is.
1: Ja, maar het is wel heel duidelijk nu geworden dat het, dat dit te danken is aan de klimaatverandering.
2: Ja.
1: En dat dat ook weer, en dat is weer te danken aan de mens.
2: Zeker.
1: Ja, ja. En... wat moet het leger vooral niet doen in droge periodes?
2: We gaan oefenen met scherp geschut.
1: Afijn, laten we gaan luisteren naar Maarten van Rossum. Hij heeft overwogen, wel eens een overweging gehad om een barakje op IJsland te huren.
3: Het schijnt weer een hele warme zomer te worden. Ik ben daar bepaald geen liefhebber van. Veel mensen gaan in de warme zomer op reis naar plaatsen waar de warme zomer nog veel en veel warmer is. Naar mijn idee volstrekt onbegrijpelijk. Ik heb wel eens overwogen om een barakje op IJsland te huren. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan. Want dan moet je erheen reizen enzovoort. En als ik aan de achterkant van ons huis ga zitten, scheelt het altijd wel een graad of 4, 5. Dus ik zal het wel overleven. Maar u begrijpt dat de warmte en droogte, dat zal ook de natuur in Nederland veel kwaad doen. Maar gelukkig, u weet, het is van belang, zeker bij schrale natuur, dat er af en toe een brandje overheen gaat. Want dan kan van alles weer opnieuw opschieten op sympathieke wijze. En daar hebben wij het Nederlandse leger nu voor bereid gevonden om op alle warme dagen en droge dagen zoveel mogelijk natuur in de fik te schieten. En dat hebben ze nu al heel overtuigend bewezen. Het is een van de grootste natuurbranden recent geweest. In het Harde heet het, geloof ik. Harde. En niet waar, stempel dat in uw brein. Dat zult u nog vaker horen deze zomer. We hadden zelfs internationale assistentie nodig. Zou me niet verbazen als, niet waar, als het Nederlandse leger echt een beetje zijn best blijft doen. Dat de hele EU zich deze zomer moet richten op het blussen van een brand die heel Nederland gaat omvatten. Maar u weet, we kunnen daar niet mee stoppen. Poetin staat altijd klaar. Wij moeten altijd in staat zijn om te schieten op die wijze die ons Poetin van het lijf kan houden. Dus, be prepared. Ga niet te veel wandelen op de Veluwe. Of u moet zo'n aluminium pak hebben en dat soort dingen wat u daarbij nodig heeft. Bosbrand. Ja, verdedig je jezelf tegen Poetin en dan fikt het hele eigen land af. Is ook gek, toch? Ja, dat is het zeker. Ja. Ja, u denkt misschien van, meent hij dat nou serieus? Nee, dat meent hij niet serieus, maar omdat dit zo ongelooflijk stom is, dit in de fik schieten van het harde, dat het enige wat hier past is ironie.
1: Ja, terecht, Peter?
4: Ja, geheel mee eens.
1: Ja, dus... ik vond het zo stomzinnig, weet je. En ik zat er eigenlijk een beetje op te wachten de afgelopen dagen dat het zo heel warm was.
4: Ja, maar ik vond ook, weet je wat ik nou het stomzinnigste vond?
1: Nou?
4: Dat het een aantal dagen duurde voordat men op het idee kwam dat ze dan toch misschien wel iets aan moesten gaan passen.
2: Ja, de eerste reactie was, we gaan het onderzoeken. Of we moeten erover nadenken, of vergaderen, of alles tegelijk, dat weet ik niet.
4: Ja, en we moeten nou even,
2: hallo, je weet nu dat het daardoor komt, pap.
1: Ja.
2: Stoppen, vandaag nog.
1: Ja, die dingen waar je mee schiet, die worden superheet. Dus dat is toch logisch.
2: Nou ja, en die dingen die afgeschoten zijn, zullen ook wel superheet zijn.
1: Er zit kruid in en dat ontploft en weet ik van allemaal. Nou ja.
4: Ik dacht altijd dat ze oefenden met losse vlotters, maar dat blijkt dus niet. Dat is dan wel weer goed om te merken. Maar ze moeten niet gaan overdrijven.
1: Nee. Zo is het. Wat ik denk wel van belang is, en ik hoop dat er nu ook wat meer aan gedaan wordt, is dat we wel moeten gaan zorgen dat er meer aan koelte gedaan wordt. Hè. Dus er zijn al volop pleidooien om meer bomen en zo, meer groen in steden en dorpen te krijgen. Maar ja, ik zie nou niet dat alle coalities die er in het land in de gemeentes gevormd worden, zullen leiden tot meer groen.
2: Dat is wel jammer. Kun je afvragen, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Heb jij er iets over gelezen in Dordrecht?
2: Moet ik bekennen dat ik niet het hele coalitieakkoord zijnde 72 pagina's heb doorgeploeterd. Ik heb er geen letter van gelezen, eerlijk gezegd.
1: Ik heb
2: een
1: paar keer gedaan, dus als ik het dun man.
2: Ja, nee, dat heb ik wel helemaal gelezen. Ja, dat was namelijk zo gebeurd. Ja. Daar stond wel iets in over dat we voorzichtig zijn moeten en zo. Maar er stond überhaupt weinig concrete plannen.
1: Maar het is vooral niet concreet.
2: Nee. Het was richtinggevend en ruimtelatend en dergelijke. Ja. Termen werden gebezigd. Zodat ook in overleg met de raad en de oppositie kansen kreeg. En ze wilden niet alles dicht timmeren. Nou, dat klinkt op zich mooi. We gaan zien hoe dat uitwerkt in de praktijk.
1: Heb je in Dordrecht het idee dat die oppositie wel een beetje wil meewerken?
2: Nou ja, in Dordrecht is dat minstens zo ingewikkeld als hier. Want er zijn, ik geloof ook nu nog, 16, het kunnen er ook 15 zijn, daar wil ik vanaf zijn, partijen in de raad.
1: Ja,
2: dus als je dan een coalitie hebt van 5, dan hou je altijd nog pak een beetje 10 partijen over.
1: Ja.
2: Die natuurlijk zich allemaal willen profileren. En dat natuurlijk ook niet allemaal op dezelfde manier gaan doen.
1: Nee.
2: En dat varieert van GroenLinks Partij van de Arbeid als grootste tot Forum voor Democratie en de PVV. En daar zit nog van alles nog wat tussen. Dus die zullen niet gauw één gesloten front gaan vormen, lijkt mij.
1: Nee.
2: Die kans lijkt me gering. Maar er zullen misschien wel partijen bij. Want ook daar is de meerderheid vrij krap van de coalitie.
1: Zeker,
2: daar zullen ongetwijfeld partijen bij zijn.
1: Rotterdam ook overigens.
2: Ja. Maar in Duitsland ongetwijfeld ook partijen zijn met wie voor de coalitie zaken te doen zijn. Is, bedoel ik.
1: We gaan het er straks nog verder over hebben, over al die coalities. Tijd voor muziek. En ik dacht, je hebt allemaal liedjes over heet en de zon. En het is, ik vind ze vaak niks. Maar dit vind ik nou echt lekker. Hot, hot, hot, The Cure. See?

0: Ja, daar gaan we weer. We hebben hier, kijk, luisteraars, dit is de laatste uitzending voor het, voordat de zomerstop er is. En we gaan straks ook wel wat vertellen over hoe het er na de zomerstop ergens een keertje gaat uitzien. Dat hoort u straks. Maar ja, we zitten hier in een studio en deze studio heeft ook een toilet, hè, Hans?
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, ja. En want het is overal wel eens wat, hè. We gaan zo meteen dik voor elkaar horen waar het toiletpapier op is. Maar hier is ook wel eens wat. Want weet u, daar, beste luisteraars, dat we hier twee deuren hebben die we op slot kunt doen als u op de wc gaat zitten. Echt waar, u kunt echt zeer ongestoord hier gaan zitten. Want als ze inbreken achter de eerste deur die we op slot heeft gedaan voor de wc, dan is er nog altijd die tweede deur die we op slot heeft kunnen doen. Nou, ik vind het een unieke situatie. Maar verder.
1: Mag ik even melden, ja, dat ik bij deze situatie nog nooit eenmaal heb stilgestaan? Nee. En ik doe ook altijd maar één deur op slot. Nou, de eerste.
2: Nee, het is mij absoluut opgevallen. Nee, kijk, ik heb het zelfs afgevraagd, ja, of die verspeelde ruimte eigenlijk niet geschikt is voor een microwoning.
0: Oké. Okay. Nou, ja. Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Nou, je
0: zou
1: hebt in ieder geval stromend water.
0: Ja, nou, dat is waar. Maar goed, we gaan voor de afdeling humor maar eens terugluisteren naar een stukje Dik voor Mekaar show. En we gaan horen dat de wc-papier op is. En ik moest gewoon aan denken, gewoon, want hier is het ook wel eens chaos, mensen. En daar moet ik dan weer denken bij Dik voor Mekaar. En we hebben ook de kookrubriek van Ome Joop, die gaat pizza bakken.

0: we dit allemaal meemaken voor de radio. En mensen thuis ook. En mensen zitten aan een boterhammetje lekker. Het is net gespeerd, het fris, verse maak op de hei.
1: Dat lucht op, Dick.
2: Gelukkig had ik een draaiboek bij me.
0: Mensen, we gaan gauw beginnen, want we zitten nokkie. We hebben hele leuke dingen. De Groot, jij hebt iets geproduceerd deze week. Je hebt iets heel speciaals, heb je. Ja. Vertel even.
2: Jammer, ik heb net mijn draaiboek doorgespoeld.
0: Ik heb net mijn draaiboek door. Hoe bedoel je? Het
2: papier was op.
0: De Grote gaat toch niet een draaiboek gebruiken? Toch niet mensen. Dit geloof je toch niet? Dit is toch niet uitzendbaar? Maar je weet toch nog wel iets wat er kwam? We hebben toch nog wel iets in die bol? Of is het helemaal alweer dichtgemetseld? Is het weekend al begonnen? Dat is toch weer nou weer.
3: Goedemorgen, allemaal.
0: Ga even weg. Dit hou je toch niet voor mogelijk? Is dat klaar allemaal? Kunnen we nou verder gaan met het programma?
2: Oké.
0: We gaan beginnen. Waar is mijn draaiboek? De Groot, waar is mijn draaiboek?
2: Dat schuif ik nou net onder de deur door, Babette.
0: Ik word hier toch niet. Je gaat toch niet mijn draaiboek geven om een toiletpapier? Je bent er niet begonnen, het loopt zo uit je poten allemaal, hè? Wat komt er nou?
3: Kan de mens daar last van hebben?
0: Nou, laten we nou. Ik ben er weer, hoor. Ja, heb ik wat gemist?
4: Heb ik wat gemist?
3: Doe er nog aan.
0: Oké, we zijn nu weer waar we normaal altijd zijn. Kom op, dan gaan we beginnen. Wees even, even zoom. Zoom. En dan gaan we lekker beginnen, jongens. Oké, ik ben er klaar voor. De Groot, wat komt er?
2: Nou, ik weet het niet.

0: Want ik had mijn droom en toiletpapier
1: en zo. Dat is toch niet aan, begin je raden, want dan weten we, nou, dan gaan we zitten wachten tot er geklopt wordt. Ja, er zal zomaar wat komen, toch? Er is altijd continu in dit programma. Ja. Je hebt nog niks gezegd over ram, dan gaan ze op die deur, dan komen ze binnen. Ja, die komt er binnen. Ach, niet is dat nou toch mogen? Anders wordt er geklopt in dit programma. Je kan er geen twee wachten. Ram, ram, ram, nou zit je erop te wachten. En dan is er niemand.
2: Zou je altijd zien.
1: Met je lichaam kan maken, hebben die nou allemaal gehad?
3: Nou, ik weet er nog wel een paar, meezien.
1: Ja, maar laten we dat nou niet gaan doen, mensen. Er is geen enkele belangstelling voor. Dat wil niemand weten. Nee, dat hoeven we allemaal niet te weten.
3: Ja, maar die is
0: er,
3: joh.
0: Er zijn al heel veel reacties binnengekomen op die kookrubriek.
3: Ja, dat verbaast me niks. De mensen vonden het geweldig.
0: Ja,
3: dus heel veel mensen hebben het thuis geprobeerd na te doen
1: hebben
3: ook.
1: Hebben het geprobeerd na te doen.
3: Ja.
1: Oh, je stopt wat in de magnetron en klaar.
3: Ja, je moet maar op het idee komen, mensen. Ja, daar gaat het om, hè.
0: Wat gaat u deze week maken?
3: Nou, deze week heb ik in de kookrubriek iets heel bijzonders mee.
1: Oh, iets met een snelkookpan.
3: Nee, ik heb van de week heb ik een hele lekkere pizza gegeten, mensen.
0: Oh, lekker.
3: En dat leek mij dus leuk om dat nu in deze uitzending ook te gaan doen.
1: Oh, we krijgen lekker. Pizza. Gerecht van
0: veel
1: de pizza.
0: Succes,
1: hè.
0: Maar dan doe ik eerst de tune.
1: Oh, de tune. Ja, nou, waarom niet? Dat hoeft nog. Waarom nou weer een hele tune?

0: Maar nou wel even iets interessants als vorige week, homo Joop. Hè? Iets als voor met die magnetron en hup, belletje klaar. Nou komt er iets speciaals.
1: Ik ben even je melding houden voor elkaar. Dan kan ik even rustig vertellen hoe het in zijn werk gaat. Ja?
0: En dan schrijf ik het gelijk allemaal op voor de ingeting.
1: En ik heb gekozen, het gaat worden de pizza extra speciale.
0: Extra speciale.
2: Ja, wat zit daarin, homo?
1: Van alles en dan extra.
0: Ja, maar gaat dat lang duren, homo Joop? Want we zitten met een radioprogramma. Hè? Hoeveel tijd hebben u nodig?
1: Daar zou je hem hebben.
3: Goedemiddag. Het is hier een pizza extra speciaal bestel.
1: Ja, kom maar, joh. Die is hier zo. Die moet hier zijn.
3: Hij is nog warm.
1: Oké, dankjewel. Kijk eens, wc aan tafel.
4: Ja, is dat een gezellig toch? Dik voor elkaar show op zaterdag.
5: Ja. Ja, ja, ik moet zeggen, toen het uitgezonden werd, was ik eigenlijk niet zo'n fan van. Het is ooit begonnen op Radio Noordzee. Hè? En daarna is het overgaan naar de NCRW, als ik het goed heb. Ja, in ieder geval de publieke omroep. Ja. Daar heeft het nog jaren gefungeerd. Maar eigenlijk pas toen het al afgelopen was, begon ik er de leut van in te zien. Dus ik heb ook zelf al een aantal opnamen. Deze ken ik trouwens niet.
4: Nee.
5: Maar ja, het is chaos. Hoe ze dat opgenomen hebben, weet ik niet. Want het kan bijna niet in één keer.
4: Nee, nee.
5: En wat ik me dan ook altijd afvraag, als ik hem zo hoor, had André van Dijna nooit eens ongelooflijke pijn in zijn strot. Ja. Want met al die stemmen moet toch bijna.
6: Ja. Ja, de lol druipt er vanaf.
5: Ja,
6: het plezier.
4: Ferry de Groot en André van Duin zitten daar natuurlijk in zo'n studiootje dat allemaal te klooien. En die hadden daar gewoon heel veel lol in.
6: Het is, maar het is hetzelfde ambachtelijke werk wat bijvoorbeeld Coat & Bee ook hebben. Dat je gewoon gaat zitten en gaat kijken wat er komt. Ja. En iets maakt, weet je wel, met lol. En niet zonder, eigenlijk zonder heel veel pretentie, maar wat dan juist daardoor ontzettend goed wordt.
7: En niks digitaal, hè?
6: Nee.
7: Alles met bandrecordertjes.
4: Dat was toen nog. Ja, dat is heel mooi.
5: Dick. Knap, knippen en plakken.
6: Het is geel en het zingt.
4: Banana
6: mouskouri.
4: Oh ja.
5: Van dat niveau dus.
4: Ja, dat kwam dus Ferry de Groot als de Groot natuurlijk. Kwam die natuurlijk met dat soort opmerkingen. Had hij flauwe moppen.
5: Ferry de Groot was overigens ook technicus geweest bij Radio Noordzee. Ja. Leerden ze elkaar kennen, denk ik. Als ze elkaar al niet gekend hadden, dat weet ik eigenlijk.
4: Maar goed, de eerdere uitzendingen van Radio Noordzee vind ik minder sterk.
5: Daar is ook niet zo bar veel meer van over, volgens mij. Ik kan nooit zoveel vinden uit die periode.
6: Wat ik me kan herinneren is dat ze er ook nog een tv-programma van gemaakt
4: hebben.
6: En dat was minder geslaagd.
4: Ja,
6: dat werkte niet.
4: Geen succes.
6: Nee.
4: Maar goed, we hebben hem een tijd niet gedraaid. We dachten, we moeten toch, als we de laatste uitzending hebben in deze vorm, toch maar weer eens even laten draaien. Want jij als voorzitter, je krijgt steeds alles over je heen. En dan moet er weer betaald worden. Kortom, Hans betaalt de schade. De Livio Rieven, Lassa, Mr. Ontspannen, Chief en Henkie T. Oh, wacht even. Wat zit? De technicus gaat nu met twee vingers peace teken maken. Ik weet ook niet precies.
5: De technicus is
4: Hans
5: het nummer kwijt.
4: Okay,
5: Hans betaalt wel weer, hoor.
8: Meneer Ontspannen, Delivio, Lassa.

0: lantaarnpaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Zelfrespect. Ik was vorige week helemaal om. Ik had zoveel last van de hitte dat ik me voornam om eindelijk eens airco aan te laten leggen. In elk geval in de slaapkamer, want die is onder een plat dak. En het was daar een week lang niet te harde. Dat had ik de afgelopen 10 jaar wel vaker meegemaakt. Maar dan dacht ik altijd, nou ja, om nou een paar duizend euro uit te gaan geven voor die maximaal 1 week per jaar dat we in Nederland een hittegolf hebben, is ook zo zonde van het geld. En ook dat ik een jongen van Jan de Wit ben. Vorige week concludeerde ik echter dat we tegenwoordig vaker tropische dagen hebben in Nederland en dat ik er echt aan moest. Ik verafschuwde mijzelf toen ook werkelijk dat ik niet eerder die moeite had genomen. Dusdanig dat mijn zelfrespect minstens 50% daalde. Maar ja, afgelopen zondagavond voelde ik weer van die heerlijk frisse, gezonde, koude windvlaagjes het huis binnendringen en liet ik mijn voornemen meteen weer varen. Ik zag de beelden al voor me waarbij in elke bouwmarkt vanaf morgen de ventilatoren in te grote hoeveelheden en sterk afgeprijsd opgestapeld staan. Bij dat beeld voelde ik mij weer helemaal de man. Wat nou te lui of te roekeloos of te ouderwets. Ik was altijd anti-bourgeois geweest. En dan rij je natuurlijk niet meteen naar de supermarkt voor een pelletspa blauw. Laat staan dat je zo'n airco-bedrijf gaat bellen om te horen dat ze over 4 maanden een gaatje hebben om dat lelijke ding op te hangen. Maar ja, volgend jaar heb ik misschien weer spijt. Wat zegt dit eigenlijk over mij? Wat ben ik nou voor man? Al met al ben ik dus zowel stoïcijns en opportunist en efficiënt, en gelaten, en volkomend, en zelfkritisch, en arrogant. Eigenlijk ben ik alles wel een beetje. Je kan ook zeggen dat ik maar wat aanklooi. Of nee, ik ben grillig, maar dan wel op zo'n manier dat ik mijn eigen grilligheid op een efficiënte manier inzet. Nee, wacht, nu weet ik het. Ik ben relativerend. Ik zie hoe andere mensen met zichzelf tobben en dan denk ik, ach, het valt met mij nog wel mee. Dus, beste mensen, zolang jullie ook maar wat aanlopen te klooien en je afvragen waarom je het ene ding wel doet en het andere niet, ben ik redelijk tevreden met mezelf.
2: Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt.

0: klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Ja. Nou, is een mooi nummer ook erachteraan.
2: Ja, dat is wel een van mijn favoriete Harry Jekkers.
1: Een beetje van jezelf houden, toch?
2: Ja, dat maakt het leven wel wat makkelijker.
1: Hey, zijn je een beetje bang voor de toekomst, of niet?
3: Ja.
1: Nou, maar ik bedoel eigenlijk zo van wij hebben. Dat is wel leuk, hè? Want
2: zit je nou ergens mee te dreigen?
1: Nou,
2: zo,
1: nee, joh, helemaal niet. Maar zo heet dit nummer. I'm not afraid of the future. En dat is eigenlijk wat we aan twee uur hebben van. Hey, we moesten wat gaan doen met dit programma. Ja. En we hebben een hele nieuwe opzet bedacht. We werden helemaal creatief met elkaar. Dus fijn. Luistert u straks naar ons ook in het tweede uur van De Praatpaal op Drechtstad FM. Want dan vertellen we u alles wat u moet weten over het nieuwe seizoen. Maar we gaan eruit uit het eerste uur met I'm Not Afraid of the Future. En dat is van ons eigen Nederlandse Future World Orchestra.

0: van 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
9: Drechtstad FM.
10: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek.
11: Dit is een herhaling van De Praatpaal. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 uur op Drechtstad FM.
12: Ja, welkom terug bij aflevering 302 van De Praatpaal op Drechtstad FM. Deep Purple bestaat ook nog steeds.
13: Ja.
12: Ja. En ze hebben weer een nieuw album uitgebracht. En daar hebben ze 2 singles van getrokken. En deze vond ik wel uitzendwaardig. Diablo.

0: mocht u in slaap gevallen zijn, dan bent u nu weer wakker. Jawel. Still going strong. En ik zei net even tijdens de muziek van de nieuwe Japanse premier. Die mevrouw is groot fan van Deep Purple. En is ook met de heren op de foto gegaan. Ze was helemaal blij toen ze ontmoette. Maar goed, wacht even. Now for something completely different. Hebben we die nog eigenlijk? Dat lijkt me ook wel leuk.
1: And now for something completely different.
0: Ja, praatpaal zelf eigenlijk. Ja. Hè? Want ja, eigenlijk een beetje noodgedwongen. In mijn geval, omdat het voor mijn werk steeds lastiger werd om 2 uur live te maken op de dinsdag, op alle dinsdagavonden. En dan een programma in elkaar te sleutelen. En de komst van de streekomroep die eraan zit te komen. Zijn we bij de koppen bij elkaar gestoken, beste luisteraars. Van kunnen wij een programma gaan neerzetten, Praatpaal, nieuwe stijl, wat toekomstbestendig is, weer wat vernieuwend is ten opzichte van wat het nu is. En ook toekomstbestendig, dus dat het ook door kan gaan straks. Nou, Hans, Peter, wat hebben we bedacht?
2: Nou ja, het probleem was dus dat tot nu toe eigenlijk dit programma in elkaar gezet wordt door René. Dat gaf hij al een beetje aan daarnet. En dat kost best tijd. Ik schat zeker zo'n 2 uur. Dat je er gemiddeld mee bezig bent.
0: Zeker.
2: Dat klinkt niet vervreemd in de oren. En jij gaat je werk anders inrichten. Laat het zo maar even zeggen. En heb daar dus minder tijd voor. Bovendien kan ik me voorstellen dat je na de 302 uitzendingen die we nu gemaakt hebben.
3: Ah, ja, zeker.
2: Ja, ik had het onthouden. Dat je op een gegeven moment denkt van het is misschien wel eens een keertje mooi geweest. Dus ja, wat doen verder? Dit seizoen is afgelopen. Dat is duidelijk. En dat is dan een goed moment om na te denken over een verandering. En wij zijn uitgekomen op een formule waarbij we Praatpaal zeker handhaven. Maar eigenlijk in 3 verschillende edities gaan maken. De ene week de ene, de volgende week de andere. En dan weer de andere en dan weer opnieuw. En dat moet dan een praatpaal worden met politiek als kernpunt. Dat moet er een worden met cultuur als hoofditem. En dan moet er een worden met levensbeschouwing als hoofditem.
0: Ja.
2: Om het toch herkenbaar te laten blijven, blijven wel sommige van de vaste onderdelen die we nu al hebben blijven. Zoals Cake op de Week en nog wel andere. Maar
0: jouw
2: het moet wel allemaal
0: beter.
2: In 1 uur. Hè?
4: Dus gewoon elke week blijven schrijven.
2: Dus het wordt wel even puzzelen. Want we hebben nu steeds 120, nou niet helemaal 120 minuten, maar laten we zeggen 110 minuten ongeveer om het te maken. En dat wordt dus, gaat dus terug naar 55 minuten.
0: Nou ja, dat betekent ook dat je dus moet kijken met 1 of 2 items, that's it.
2: Ja, ja. En de tijdstip, het tijdstip blijft hetzelfde. Dat wil zeggen, het wordt nu korter, maar het begint. Ook volgend jaar, of na de zomer moet ik zeggen, nog steeds om 8 uur. Dus aansluitend op Trots op Papendrecht. We gaan kijken of dat werkt. En als het niet werkt, dan gaan we natuurlijk nadenken over Oké, we moeten dingen weer aanpassen.
4: Maar Hans, ik wil even snel aanvullen. Niet alleen als radioprogramma. Hè?
2: Nee, we willen het ook zeker als podcast gaan vormgeven. We moeten nog even kijken of daar bijvoorbeeld of we daar wat muziek in kunnen uitzenden. Ik heb zelf het vermoeden van niet. Maar goed, daar wordt onderzoek naar gedaan.
0: Dat ga ik uitzoeken.
2: En dat betekent dus dat we straks die podcast bijvoorbeeld via Spotify en andere platforms beschikbaar zullen stellen.
0: Ja.
2: En dat mensen die geïnteresseerd zijn kunnen luisteren op het moment dat het hun uitkomt.
0: Kijk, dus dan hebben we dus eigenlijk gewoon 3 verschillende edities van 1 programma met herkenbare elementen die steeds iedere week hetzelfde zijn. Nou, niet alleen Cake op de Week en de nazit blijft ook en de column blijft ook, maar ook houden we natuurlijk tunes die in alle 3 die edities hetzelfde zijn. Hè? Dus, en er komt wel een nieuwe tune, hè, Gerrit. We hadden nog even ook een hele oude tune gehoord. En dacht, die was wel heel inspirerend qua tekst, zei Hans. Dat is wel interessant. Dus fijn, we gaan weer sleutelen. Of tenminste, Gerrit gaat sleutelen.
2: Ja.
0: Maar we ook nog bedacht van, weet je, want we willen professionaliseren. Dat is ook eigenlijk het idee van de streekomroep. Hè. We willen minder kwetsbaar zijn. Dus landelijk is het uitgerold van, nou, als je wat groter bent en ook professionals in dienst kunt hebben, dan ben je minder kwetsbaar. Nou, voor dit programma geldt natuurlijk ook van, op het moment dat je met meer mensen het gaat maken, dan ben je ook minder kwetsbaar. Hè? Ja. Dus we gaan ook ons team uitbreiden. Kunnen we al 1 naam noemen?
2: Ja, dat kunnen we.
0: Peter?
4: Ja, Linda van der Zwaan. Die u misschien kent als de technica van een aantal RTV Papendrecht of Drechtstad FM programma's zoals Mens Durft te Leven en Rock Garden. Die komt ons team ook versterken.
0: Kijk, dat is wel heel tof. En we gaan kijken wat we nog verder kunnen uitbreiden. Maar wat ook belangrijk is, want ja, als we verschillende edities maken, zijn we er niet allemaal steeds.
4: Nee.
0: En we hebben ook bedacht van, hey, het is belangrijk dat we regelmatig redactievergaderingen doen.
2: Dat is heel belangrijk. Voor de luisteraar is dat maar zijdelings belangrijk. Want daar gaan ze niks van horen.
4: Denk jij dat we iets te zeggen krijgen?
2: Dat is ook een interessante vraag. Maar ook dat is voor de luisteraar niet zo heel erg boeiend. Wat misschien nog wel interessant is, dat dus de verschillende edities ook door ons drieën gepresenteerd worden, maar dan afwisselend.
0: Ja.
2: En dat betekent dat René zich met name gaat bezighouden met levens.
0: Levensbeschouwing, dank je wel. Dat samenleving noemen.
2: Ja, en Peter gaat zich met name bezighouden met cultuur. Hoewel ik daar graag ook wel een beetje bij wil zijn, want dat boeit mij ook erg. En de politiek komt dan in eerste instantie voor mijn rekening.
0: Kijk, nou, beste luisteraars, dit gaat het worden in het volgende seizoen. We weten nog niet precies wanneer we gaan starten met de serie. Ik vermoed wel ergens in september.
2: Ja.
0: Maar dat gaan we zien. Want ja, we kunnen ook beter gaan garanderen dat er altijd een uitzending is. Omdat we ook gewoon de vrijheid hebben om van tevoren een uur op te nemen. Dus mochten we niet live in de studio kunnen zijn. Dus dat is ook wel fijn, toch?
4: Of ja, we kunnen ook een uitzenddatum wisselen onderling.
0: Ja. Dat kan ook weer.
4: Keer, als dat zo uitkomt.
2: In ieder geval geldt dat als je denkt van, ik wil toch wel weten straks wat ik te verwachten heb. Houd de website rtwpapendrecht.nl in de gaten. Want daar gaan we natuurlijk iedereen informeren als we wat concreter in de plannen zitten. En ook bijvoorbeeld weten wanneer we dan weer gaan beginnen.
0: Ja.
2: Dus daar zal dat allemaal aangekondigd worden. En ook dan zullen we natuurlijk iedereen laten weten hoe dat gaat lopen met die podcasts, waar die te vinden zijn.
0: Dan kunt u ook lekker in de auto luisteren. Kunt u toch al naar ons, maar dan moet u wel een beetje uw best doen. En als u een streamingsdienst heeft, dan wordt het wel makkelijker als we een podcast hebben.
2: Om te beginnen geldt natuurlijk dat we een streamingsdienst, de podcast, online blijven. En onze uitzending is wel te beluisteren via online uitzending gemist. Maar dat staat al met 13 dagen op. Daarna is een aflevering verdwenen. Ja. En dat is bij, als je op Spotify staat, is dat niet het geval natuurlijk.
0: Ja. Kijk, nou, ik vind het mooie plannen. We werden er allemaal erg enthousiast van. We hebben er goed over nagedacht, gebrainstormd.
2: Misschien is het goed om in dit blokje, of anders in het volgende blokje, nog iets te vertellen over wat we tot nu toe van de streekomroep weten. En wat dat voor de radio gaat betekenen.
0: Dat lijkt me goed om in het volgende blokje te doen. Want het is tijd voor een spiegel voor de mens. Want dat is eigenlijk wat cabaret doet, toch, Peter?
4: Dat klopt, hè?
0: Cabaret is toch wel een beetje een spiegel.
2: Ja.
0: Je hebt dan door van ja, ik moet wel lachen wat er gezongen wordt of gezegd wordt.
2: Vaak lach je om jezelf.
0: Denk eigenlijk, hè? Dat heb ik ook wel eens.
2: Ja.
0: Of mijn moeder is zo of zo. He, toch?
2: Zeker.
0: Nou, dit nummer, dat blijft favoriet. Ik denk bij heel veel mensen. Mijn moeder niet, hoor. Die leeft al lang niet meer, maar die was ook niet zo.
4: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: Die was niet klagerig, zeker niet. Maar
2: die van mij kon het af en toe wel. Als ze er een bui had. Laat ik het zo zeggen. Ik ken nog iemand, maar ik ga niet vertellen wie het is. Die kan het heel goed.
0: Die kan het bijna non-stop. Kijk. Nou, ik vind nog steeds een geweldig nummer. En ik vond het ook altijd voor kinderen heel leuk om dit nummer met de kinderen dit te beluisteren. Omdat het zo mooi neerlegde van, kijk, dit is nou, ze zingt letterlijk, ik heb een zwaar leven, onze Brigitte Kaandorp.
2: Ja.
0: Want daar gaan we straks naar luisteren. Maar het is eigenlijk natuurlijk grappig bedoeld, dat het gaat eigenlijk over iemand die zich ontzettend aanstelt. Dus hartstikke leuk. We gaan lekker naar luisteren. Zwaar leven van Brigitte Kaandorp.
3: Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling, maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar.

0: Hierbij past slechts één reactie. Niet klagen, maar dragen.
1: Ja, ja. Kijk, nou, het is ook alweer gezegd. Het was toch even genieten zo, hè?
0: Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja. En ik bedoel, ik heb er altijd graag gezien in het theater.
1: Ja.
0: Dat is een hele belevenis. Daar wordt de mens vrolijk van. Ja. Ook van zo'n nummer.
1: Zeker, zeker, zeker, zeker. Hé, hey, ja. Jij ging ook iets zeggen over de toekomst van de streekomroep, maar dan vooral de radio.
0: Ja.
1: Want ja, dat komt er toch wel aan. Het is nog 2027 door.
0: Het is
1: door,
0: op een half jaar ongeveer. Ja. Het zal niet veel schelen, een paar weken na. Ja, de streekomroep gaat de huidige lokale omroepen vervangen.
1: Ja.
0: En RTV Papendrecht verdwijnt dus. Dat is niet leuk. Maar dat is wel nodig. Want het wordt ons vanuit Den Haag zo opgelegd. We kiezen er zelf niet voor. Maar de wet wordt aangepast. De Eerste Kamer gaat dat binnenkort behandelen. En dan is hij erdoor. En dan is het wat het is. Met andere woorden, de verzamelde omroepen in onze streek. Dat die streek begint in, nou ja, begint aan de noordkant de Ridderkerk. En dat loopt helemaal door tot op met Gorkum. Het zijn dus 10 gemeenten bij elkaar. Wij worden dan ook zo'n beetje de grootste streekomroep van Nederland. Op Rotterdam en Amsterdam na, geloof ik. Dat wordt een ingewikkelde business. 1 tv-kanaal, maar dat is eigenlijk helemaal niet omstreden. Maar 1 radiokanaal ook, waarschijnlijk. Waarschijnlijk maar 1 radiokanaal. En dat heeft alles te maken met het feit dat er veel strengere eisen aan radio maken gesteld worden dan dat nu het geval is. Er waren nu ook eisen. Omroepen, lokale omroepen moesten 50% minimaal besteden aan ICE. Dat is informatie, cultuur en educatie.
1: Die, nice.
0: Ja, ja, dat heeft een weer andere connotatie. Maar goed, daar hebben we het nou even niet over.
1: Nee, ik snap.
0: Dat wordt vervangen door 50% inhoud die specifiek gericht op is op jouw streek. Dus het is ietsje breder, maar toch. En als je edities zou willen maken, wat wij dus steeds wel eigenlijk gehoopt hebben, moet je dat voor iedere editie weer waarmaken.
1: Dus je bedoelt als je een editie Papendrecht maakt, editie door.
0: Nou ja, we hadden het nog niet eens over per plaats, maar wel bijvoorbeeld 2 of 3 edities voor de hele streek.
1: Ja, ja.
0: Dus Papendrecht, Dordrecht, Zwijnen samen. Ik noem maar wat.
1: Allemaal 50%.
0: Allemaal.
1: Ja.
0: En aangezien best wel veel programma's van de lokale omroepen nu bestaan vooral uit muziek. Daar wordt natuurlijk zo'n norm absoluut niet waargemaakt. Nee. Is het maar zeer de vraag of je dat voor meerdere edities zou kunnen doen. Even nog los van de kosten.
1: Ja.
0: Want ook daar is het natuurlijk weer schrapen. Wij denken nu dat de streekomroep ongeveer ruim 6 ton zou kunnen ontvangen uit Den Haag. Dat klinkt heel veel, maar dat is het niet.
1: 6 ton?
0: 6 ton per jaar. 600.000 euro per jaar.
1: We moeten toch aan een miljoen denken.
0: Ja, maar dat krijgen we dus niet uit Den Haag, volgens de huidige berekeningen.
1: Hoe houden we dan die journalisten?
0: Nou ja, die moeten daarvan betaald worden. En aan andere posten mag je dus maar relatief weinig besteden. Bijvoorbeeld aan een huisvesting. En dat betekent dus dat we nu al zitten te schrapen. We zijn 2 begrotingen aan het maken. Een wat wij noemen nulbegroting, die dus uitgaat van alleen bekostiging door het Rijk. Mm-hmm. Die 6 ton. En een begroting waarbij we ervan uitgaan dat ook gemeenten gaan bijdragen. Dat gaan we proberen. Daar worden al gesprekken over gevoerd. Maar dat ligt heel erg gevoelig. Al was het maar omdat gemeenten allemaal een beetje in de bezuinigingsstand staan. Ja. Ook door beleid vanuit Den Haag overigens. Ja. Dus ja, weet je, niet iedere gemeente zal staan te springen om
1: geld te steken.
0: Nu krijgen de gemeenten geld voor de omroep en dat sluizen ze door naar ons. Sommigen doen er nog wat bovenop.
1: Gorkum niet, want die heeft geen lokale omroep.
0: De Gorkum steekt het gewoon in eigen zak en doet er andere dingen van.
1: Ja.
0: En dat mag, want er is geen enkele wettelijke verplichting om wat dan ook. Dat geld gaat dus straks in een grote pot waar al die omroepen van betaald worden. Het Rijk doet daar nog wat bij. Mm. En dan kom je dus op die 6 ton ruim iets meer voor onze streekomroep. Maar goed, de radio, daar gaat het nu even over, zal waarschijnlijk slechts 1 kanaal worden voor de hele streek. En die moet dan gevuld worden met minimaal 50% streekgebonden inhoud.
1: Ja, bijvoorbeeld zoals dit praatprogramma.
0: Bijvoorbeeld zoals dit, en zo zijn er meer, ja, precies. Bijvoorbeeld zoals Praatpaal. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat er veel minder ruimte is voor andere dingen. En dat wordt en dus nog wel een probleem.
1: Het is ook wel logisch dat je zegt van, ja, weet je, we gaan in verschillende edities gaan we het niet halen, die 50%. Want als ik al kijk van wat het aan tijd kost om dit programma voor te bereiden. We zijn toch allemaal vrijwilligers. We het goed doen. Dat kost gewoon tijd.
0: Er komen betaalde mensen bij die omroep. Maar dat wordt het management. Dat wordt trouwens vrij klein gehouden.
1: Ja.
0: Dus dat valt wel mee. Maar
1: zal de journalisten toch?
0: Nou ja, en journalisten, daar gaat het grote deel van het geld heen. Ja. De redactie, die we nu natuurlijk met z'n allen ook al hebben.
1: Dat natuurlijk Koen in de uitzending 2 weken geleden, hè, de eindredacteur.
0: Het probleem is dat we, omdat we nu al streek bekostering hebben van, dat heet dan het stimuleringsfonds van de journalistiek. Samen met het geld dat Dordrecht heeft en dat andere gemeenten aan de omroepen geven, eigenlijk meer geld hebben, allemaal tezamen, dan we straks als één omroep zullen hebben. Dus ja, het is weer het oude liedje. Den Haag wil heel veel, maar ruim betalen, dat willen ze niet.
1: Nee, dus het gaat weer met bezuinigingen gepaard.
0: Dus het is in wezen ook weer een bezuiniging. Daar komt het eigenlijk wel op neer.
1: In dit geval gaat het dan uit het gemeentefonds.
0: Ja.
1: En dan gaan ze direct zelf betalen in plaats van eerst naar de gemeente te geven. Alleen het bedrag wat ze gaan geven is lager dan wat de gemeente krijgt.
0: Dus met andere woorden, het is voor de huidige omroepen van belang als zij hun programma's zoveel mogelijk ook op dat nieuwe kanaal willen hebben, dat ze goed inhoudelijk bezig zijn. En dat mag ook een muziekprogramma zijn met informatie doorheen. Kijk maar naar wat Rijnmond doet. Hè. Die doet ook, die draait allerlei muziek, maar daartussendoor
1: lokale muziekmakers, hè?
0: Nou, bijvoorbeeld. Maar gewoon een nummer draaien van, maar niet uit welke band. En dan een interview met, weet ik veel, iemand uit Dordrecht die weet ik veel, het heet heeft op zijn balkonnetje. Of iemand uit Zwijndrecht die ook iets leuks te vertellen. Nou ja, dat. Dus.
1: Oké. Nou, daar zijn we ook weer over bijgepraat. Gerrit, hoe heet dat zo'n band? Is dat een brass band of zo die dan buiten loopt met van allemaal netjes in het gelid met een mooi uniform en dan van
0: niet
1: die
0: allemaal, toch?
1: Van die tuba's?
2: Het is een marching band.
1: Oh, kijk, nou, we gaan een live opname beluisteren, beste luisteraars, van Tusk van Fleetwood Mac. En gedurende deze opname komt er een compleet marching band op met
0: Excelsior, zeg maar.
1: Wat zeg je?
0: Excelsior.
1: Zeg maar, ja, nee, dat is
2: nee,
1: het niet.
2: Nee,
0: dat is een marching band.
2: Nee, dat is.
0: En dan niet Excelsior in de Willem zitten, maar die lopen toch op straat met dingen?
2: Vergelijkbaar met U-Ball in Dordrecht. Dat is een marching band.
0: Excelsior toch ook bij gelegenheid op straat lopen te marcheren?
2: Maar dat is een fanfare.
1: Dat is een fanfare.
0: Ja, dat is een fanfare, maar dat is Excelsior toch ook?
2: Ja, nee, Excelsior is een fanfare, U-Ball is een marching band.
1: Heel verschil, ja, hij heeft verstand van
2: een showkorps.
1: Ja, oké. Nou, ik vind het fantastisch klinken. En het is helemaal geweldig. Aan het eind hoor je dat ook helemaal. En ik zou zeggen, kijk het ook eens op YouTube. Want de opnames daarbij, de beelden zijn ook heel erg mooi. Tusk, Fleetwood Mac.

0: lekker.
1: Die band, dat is dus een drumkoor. Dat zijn die van de high school band, zijn dat. Die hebben ook jaarlijks met Drumcore International kampioenschappen. Wereldkampioenschappen. Met hele shows en dergelijke. En aan de kleuren te zien zou het zomaar Garfield uit Garfield kunnen komen. Of Santa Clara Vanguard.
2: Ja. Ja, jij zat even de filmpje ook mee te kijken.
1: Ik zit even naar de filmpje te kijken. Ja, dat is mooi om te zien. Ja.
2: En ze gaan ook allemaal tegelijkertijd de ene kant links en rechts. En dat is fantastisch om te zien.
1: Ja, dat is
2: die
1: echt
2: drums
1: show.
2: Ook allemaal. Ja, echt show. Ja, lekker man. En je ziet ook die is dat Mick Fleetwood, die drummer? Ik weet Mick Fleetwood speelt, maar voor mij is dat de drummer. Maar dat vind ik zo gaaf hoe die aan het drummen is en die bas die dan gaat. Ik ben helemaal enthousiast van dit.
3: Ja, ik genoot enorm van die baspartij.
2: Ja, wat lekker man. Het is echt heerlijk. Goed, we gaan even door, want we moeten nu even over de politiek hebben. Want wat mij opviel, Hans, in de regio, is dat ervaren wethouders, die laten ze niet zomaar lopen in sommige gemeentes. Zo zag je bijvoorbeeld Arjen Koster, de wethouder uit Papendrecht, is nu wethouder in Alblasserdam voor de SGP.
4: Klopt.
2: He, die daar twee wethouders heeft. En Ramon Pardo van D66 was natuurlijk
4: is van Alblasserdam.
2: Is van Alblasserdam. Is naar Zwijndrecht gegaan. Want ja, D66 zit
4: Pardo Kruidenier. Ramon Pardo Kruidenier. Ja.
2: Maar wat goed, weet je. Dan denk ik van toch, het zijn toch ervaren mensen die hun sporen verdiend hebben. En die dan toch in het openbaar bestuur beschikbaar blijven eigenlijk. Dus ik vond dat wel. Vond het ook wel mooi om te zien. En Judith Westeneng, die is dan niet wethouder ergens anders geweest, maar is al wel lang politiek actief en heeft veel een heel interessante achtergrond en gaat voor pro in Zwijndrecht meedoen aan het college.
4: Ja.
2: Dus interessante ontwikkelingen vond ik dat wel.
4: Ja, nee, dat is prima. Hier was duidelijk natuurlijk al vrij snel dat de SGP niet opnieuw in een college terecht zou komen. En dan hebben ze in Alblasserdam hun kans geroken, denk ik.
2: Ja, ze hadden twee mensen ook nodig natuurlijk daar.
4: Ja, en ik vind dat hij het afgelopen 4 jaar best wel oké gedaan heeft hier op Papendrecht. Ja. Dus ik wens hem in Alblasserdam veel succes toe.
2: Ja, het is ook belangrijk natuurlijk dat je toch wel een beetje stabiel bestuur hebt. Wat ergens wat voor elkaar kan krijgen. Dan zie je in Dordt natuurlijk ook van de VVD, CDA en ChristenUnie SGP. Dat zijn zittende wethouders die natuurlijk gewoon doorgaan. En dat is ook een stukje stabiliteit wat je creëert. En dan heb je alleen van VSP en D66 nieuwe mensen.
4: Ja.
2: En Zwijndrecht zie je ook best een heel stabiel gebeuren. Of Papendrecht kan je het eigenlijk niet zeggen. Nee. Er zijn toch geen
4: allemaal nieuwe mensen. Ja. En ook voor een deel toch wel mensen die eigenlijk geen enkele bestuurlijke ervaring hebben.
2: Ja.
4: Karen Boom heeft wel bestuurlijke ervaring. Niet als wethouder overigens. Zij komt uit Dordrecht. Ze zit tot op dit moment, denk ik, officieel in de Dordtse Raad. Het kan zijn dat ze net afscheid genomen heeft. In ieder geval, ze was herkozen voor de VVD. En de andere drie hebben geen politieke ervaring. Althans niet als bestuurder.
2: Nee.
4: Ruud Lammers zit natuurlijk al heel lang in de raad. Maar goed, de rol als wethouder is toch een heel andere dan de rol die je hebt als raadslid.
2: Ja. We gaan afwachten, want het is ook een hele krappe meerderheid, net als in Dordt.
4: 12 zetels van de 23. Dus als er één fractielid van de fractie ziek is, dan hebben ze misschien al een probleem.
2: Ja. Of overloopt.
4: Nou ja, dan heb je nog een veel groter probleem. Ziekte, mag je hopen, voor de betreffende persoon is iets tijdelijks.
2: Ja.
4: Maar als iemand besluit zijn heil elders te zoeken,
2: het is niet stabiel. Maar je ziet het wel veel meer dat er nu coalities zijn met een krappere meerderheid. Je ziet in Rotterdam ook natuurlijk. Hè. Daar kwam Pro als grootste uit de bus. Nou, ging natuurlijk niet met Leefbaar in Zee. Wel met de VVD. En probeerde het eerst met D66 en SP. Nee, Denk was het. In Rotterdam.
4: Ja.
2: Maar dat ging de VVD uiteindelijk toch wel te ver. Om ook Denk dan in dat college te hebben. Dus uiteindelijk is het nu. Dat is wel bijzonder. Want dan hebben ze dus nu naast de VVD, D66 en Pro. Hebben ze dan twee partijen met één zetel.
4: Ja.
2: CDA en Volt.
4: Ja.
2: Die gaan wel een wethouder leveren.
4: Eigenlijk eventjes terug naar Papendrecht. Ja. Rotterdam is toch...
2: Iets verder weg, maar goed.
4: Ja, een beetje ver van mijn bed, joh.
2: Ja, maar het is wel de constatering dat je dus wel ziet... dat er dus vaker nu krappe meerderheden gesmeed worden.
4: En dat heeft natuurlijk alles te maken met, het, met de versplintering. Ja. In, ook in de gemeentepolitiek.
2: Ja, zeker.
4: Goed, terug even naar de Papendas-coalitie. Die is vrijdag is het coalitieakkoord gepresenteerd. Een boekwerk van, nou, ik wil er even vanaf zijn of het nou 17 of 18 pagina's waren. Heel, heel goed te lezen dus. Dat heb ik dan ook gedaan. Mm-hmm. Wat valt op? En ook in de presentatie, kunt er overigens een verslagje van lezen op rtwpapendrecht.nl. Hij is inmiddels van de hoofdpagina verdwenen. Maar hij is nog op te zoeken. En dat is dat natuurlijk asiel voorkomt in het hele...

0: stelde zich dat in de toekomst wel voordoet, zal het college dus zeggen, nee, wij willen dat niet. Of dat staande te houden is, is vers 2. Maar Nikita zegt, ja, maar het is wettelijk toegestaan om 0 plaatsen aan te bieden. En dat gaan we dus doen. Nou, oké, okay, we gaan zien. A, weten we niet of het actueel wordt.
1: Want dat is de.
0: En B, dat gaan we dan wel zien. Ik heb gezegd, ja, maar er zijn toch misschien wel belangrijkere dingen asielzoeken. Dat was Nikita niet met mij eens. Ik stel alleen de vraag over ze. Ik zeg niet dat het zo is. Mm. Niet iedereen vindt asiel het belangrijkste probleem in Nederland, nee. Laat ik het zo zeggen.
1: De meeste mensen.
0: En er was nog wel een ander punt. Veiligheid is heel belangrijk voor de coalitie. Ze willen dat in bepaalde delen van Papendrecht de zichtbaarheid van BOA's en politie verbeterd wordt of vergroot wordt. Met name noemden ze het centrum en Kraaihoek. En ik zeg, ja, maar dat betekent dan dus waarschijnlijk dat een andere wijk minder zichtbaar is. Ja, nou ja, dat kon ze dan niet uitsluiten. Nee. Want ja, je kan niet zomaar een blik agent opentrekken. Dus
1: nee.
0: Ja, dat was
1: nee, joh.
0: En nog een andere vraag heb ik aangesteld. Ik zeg, je hebt in de tijd gezegd dat je, als je in het college kwam, uiterst je best ging doen om binnen een jaar een andere locatie te vinden voor de minderjarige asielzoekers. Die nu in de Wetering Singel zitten. Zeg maar even naast de Meent. Ik zeg, hoe realistisch is dat? Ja, dat was dan waarschijnlijk toch niet zo realistisch. En dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. Waar zou dat dan in Papendrecht moeten? Dus, maar goed, ze willen wel strenger controleren. En op mijn opmerking dat er veel van de overlast wordt op de Meent ervaren door types die daar met van die fatbikes rondchasen.
1: Ja, niet door die ANV.
0: En ik zei, volgens mij komen die niet per se van de ANV. Nou, zij zei dat er daar ook lieden waren met fatbikes. Ik kan dat niet controleren. Ik weet niet of ze daarbij gelijk heeft of niet. Maar dat er een hoop mensen zijn die zich daar druk over maken. Dat, ik heb dat zelf ook wel eens gezien. Dat ze daar door die koopgroothees chasen. Dat moet natuurlijk niet. Hey, dus daar ben ik het wel mee eens.
1: En voordat we nou te veel aandacht geven aan dat hele asielzoekersverhaal. Het blijkt ook geen financiële onderbouwing te zitten bij een coalitieakkoord in Papendrecht.
0: Dat was ook een vraag die gesteld is tijdens de perspresentatie. Van, ja, we zien helemaal geen cijfers. Ze zijn zich natuurlijk wel van bewust dat de situatie niet al te rooskleurig is. Dat hebben we natuurlijk een paar maanden geleden nog te horen gekregen. Het antwoord dat erop kwam was niet heel erg overtuigend of duidelijk. Het betekent, en dat werd op meerdere momenten gezegd, ze zijn er natuurlijk wel van bewust dat ze een minimale meerderheid hebben. En dat ze dus de raad in zullen moeten om draagvlak te krijgen voor maatregelen. En ze zeggen eigenlijk een beetje, nou, dat is ook de reden dat er niet keihard staat van zoveel ton, zoveel miljoen, weet ik veel. Nee, daar gaan we dus met de raad in overleg. Nou, dat is, lijkt me heel verstandig. De vraag is natuurlijk wat dat gaat opleveren. Ja. Dat weet ik ook niet op dit moment.
1: We zijn benieuwd. We gaan door naar muziek, want daarna zelfs naar het nummer van de week. Maar ik vind het ook goed om even te melden dat in Sliedrecht er ook wel zicht is op een coalitie. Ja. Omdat Sliedrecht.nu en Pro Sliedrecht samen met GroenLinks PvdA daar nog, zo heet ze dan, waarschijnlijk tot een coalitie gekomen, toch Hans?
0: Nog één ding. Deze coalitie in Papendrecht wilde de zondagsopening verruimen. Mm-hmm. Eigenlijk vrijlaten. Maar nog interessanter is, dat wil de nieuwe coalitie in Sliedrecht ook. Zo. En daar is het nog even wat strenger op dit moment dan bij ons.
1: Ik ben benieuwd. We gaan naar een jongenskoor waar ik wel erg enthousiast over raakte dit seizoen. Dit vind ik ook een prachtige versie die ze hebben gemaakt. Love, Shine a Light. Hier is Libera.

0: Welkom in de achterste muziekdatabanken van de Praatpaal van Drechtstad FM. Wat heb je er deze week uitgehaald?
1: De laatste dans van Annie M.G. Schmid.
2: Waarom?
1: Twee redenen. De eerste, een paar weken geleden keken mijn vrouw en ik op tv naar Stars on Stage. Daar was Diantha Brooks die de laatste dans zong. En ik werd op dat moment min of meer gegrepen door de tekst van het lied. Informeel wordt het ook wel dansen op de vulkaan genoemd. Niet te verwarren met...

0: Dit lied is geschreven door Huub van der Lubbe tijdens de Koude Oorlog van de jaren 80. Het verwijst naar de dreiging van een naderende wereldramp of maatschappelijke chaos. De Laatste Dans is geschreven door Annie M.G. Schmid met muziek van Harry Banning en is het slotnummer van de Nederlandse musical Foxtrot, die op 20 oktober 1977 in Carré in première ging. Het verhaal speelt zich af in het Amsterdam van 1936, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, en gaat dus ook over de dreigende ondergang van de wereld en de onvermijdelijkheid daarvan. Het lied wordt, is dus eigenlijk weer behoorlijk actueel als je naar de huidige nationale en internationale sociale en politieke ontwikkelingen kijkt.
1: Straks gaan de lichten uit, dit is de laatste kans. In heel Europa gaan de lichten uit, dit wordt de laatste dans.
0: De tweede reden om voor dit nummer te kiezen is dat dit naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer is dat ik
2: het nummer van de week
0: gemaakt heb. Waardoor ik dit lied ook heel toepasselijk vind om deze rubriek mee af te sluiten. Ik heb er de afgelopen jaren met heel veel plezier aan gewerkt, al had ik de ene keer net wat meer inspiratie dan de andere keer.
2: Het nummer van de week.
0: Ik heb gekozen voor de uitvoering van Simone Kleinsma met Jentel en de Boer uit het programma Klassiekers met Kleinsma van Omroep Max.
3: Straks

0: dat je net hoorde je een jongenskoor meerstemmig zingen. En dit is ook gewoon meerstemmig. Ja, dat geeft altijd zo'n mooie dimensie aan.
1: Even
0: nummer.
1: Los van de geweldige tekst.
0: Ja.
1: Is dit heel erg mooi gezongen.
0: Ja. Ja,
1: voor alle drie.
0: Tekst toch?
1: Ja, ja, ja ook nee, dat. Zeker. Zeker.
0: Heb je nou wat cultureels meegenomen?
1: Ja, nou zeker. Ik heb een gedicht meegenomen van Menno Wigman.
0: Kijk.
1: Hij leefde van 66 tot 2018. Grote prijzen gewonnen, veel geëerd. Was ook nog bloemlezer en vertaler en drummer zelfs. Nou, dat was het eigenlijk.
0: Nou, ik zou zeggen, start de tune maar in.
2: Vol liefde en poëzie, passie en emotie. Brengen wij u het gedicht van de week. Van de week. Van de week. Van de week. Van de week.
1: Levensloop. Voor bijna alles heb ik mij geschaamd. Mijn nek, mijn haar, mijn handschrift en mijn naam. De schooltas die ik van mijn moeder kreeg. Mijn vader die zich in een blazer hees. Het huis waar ik voor vriendschap heb bedankt. Maar nu mijn vader aan vijf slangen hangt. Zijn mond steeds heeser over afscheid spreekt. Nu hurkt mijn schaamte in een hoek. Hij stierf zoals hij in zijn Opel reed. Beheerst, correct. Zijn ogen dapper op de weg. Geen zin in dom geworstel met de dood. Hoe alles wat ik nog te zeggen had, onder de wielen van de tijd wegstoof.
0: Prachtig. Wat een mooi gedicht. Nou, speciaal nu voor jou, Peter, want jij keek er naar uit. Hebben we Bless the Lord maar laten zitten. En start hem eens alvast in.
3: Welke?
0: Ja, Summertime van Gare du Nord. Want dat wilde je graag horen natuurlijk, Peter. Zullen we even een stukje luisteren, want ja...
1: Ik ben u zeer erkentelijk.
0: Dan alstublieft. We gaan niet helemaal draaien, maar toch even om in die stemming te komen. Want is het een bewerking van het nummer Summertime?
1: Ja, van Gershwin.
0: Jazeker, jazeker. En het is lekker, want ja, we gaan ook de zomervakantie in natuurlijk. Dus
1: zo is het.
0: We gaan zo langzaam erna zitten. Maar eerst eventjes een stukje Gare du Nord.

0: Stad FM. De Azit.
1: Ja, beste luisteraars, en dit item, de Azit, blijft wel.
2: Ja, dat is
1: ook fijn toch, hè, in het nieuwe seizoen. En Peter, wat vond jij van deze laatste editie van deze vorm van de Praatpaal?
3: Ja, ik vond het wel lekker ontspannen en ik heb wel mooie muziek gehoord. Ook heel afwisselend eigenlijk. We hebben cabaretliedjes gehoord. We hebben hard rock gehoord van Deep Purple.
1: Van alles wat.
3: Een uitzending zoals die hoort te zijn van de Praatpaal.
1: Lekker toch een beetje in stijl, hè?
3: Juist.
1: Ja. Hans, vond jij het een beetje een fijne laatste uitzending van dit seizoen?
4: Ja. Aan de ene kant een beetje weemoedig van dat we dit op deze manier in ieder geval niet meer gaan doen. Want ik heb het toch over eigenlijk altijd wel leuk gevonden. Maar goed, er komt iets anders voor in de plaats. En dat wordt hopelijk ook weer heel leuk om naar te luisteren, maar ook om te maken. Weet je, zo gaat dat. Je kunt niet iets maar ten eeuwige dagen volhouden, want dan gaat dat verschralen. Dus er moet vernieuwing komen. En we gaan zien wat het wordt. Maar ik denk dat het een waardige manier was om de laatste te maken.
1: Mooi, mooi. Nou, Gerrit, jij bedankt voor al je nummers van de week. Dat was jouw laatste, dus want dat keert niet terug.
5: Ja, graag gedaan. Ik ben er klaar mee.
1: Dat was weer mooi. Nou, kijk, we hebben al natuurlijk van andere dingen afscheid genomen. Bijvoorbeeld René denkt, dat hebben we
4: dat was maar een kort leven beschoren.
1: Ja, dat was heel kort. Er zijn vaste items eruit, maar ook andere erin. En dus we hebben nu ook gewoon kritisch gekeken wat behouden we en wat gooien we eruit, zeg maar. Dus, en zo wordt het steeds beter. Dus, nou, een beetje zin in de zomer, Peter.
3: Ja, en ik ga wel een beetje nadenken over nieuwe rubriekjes in dat uurtje van de Praatpaal cultuur.
1: Ja, kijk,
3: uurtje
1: mooi.
3: Cultuurtje.
1: Uurtje cultuurtje. Ja, ik heb al wat aangereikt gekregen van de wethouder van Alblasserdam voor nieuwe Praatpaal uitzendingen rondom levensbeschouwing, samenleving. Dus dat was dankjewel, beste wethouder, die dan vaak wel luistert ook. Dus dat is mooi. En jij ook een beetje in de zomervakantie, Hans?
4: Ja, ik ga niet meer vakantie. Ik ben er geweest.
1: Ja.
4: En ik ga in september een weekje nog. Maar voor de rest ga ik me prima van maken. Gewoon hier op Papendrecht. Komt helemaal goed.
1: Hans, dat dankjewel. En Gerrit, heb je ook zin in de zomervakantie?
5: Nou, ik ga in de vakantie ook niet weg.
1: Okay.
5: Dat wordt pas weer later.
1: Ik wel, beste mensen. Ik vond het hartstikke leuk seizoen. We hebben heel veel gedaan. Dus ik dank jullie wel voor het luisteren allemaal. En alle gasten.

0: Radio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miezerig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Stijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht zijn ze bezig aan de weg. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Jazz and Easy.
9: Drechtstad FM.
10: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
11: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy. Het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Biradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We hebben er een mooie uitzending van gemaakt. Want ja, wat kunnen we beter doen een week na het North Sea Jazz dan terugblikken op dat North Sea Jazz? Dus ik heb een stuk of 12 artiesten die ik vorige week heb gezien. Ik heb er veel meer dan 12 gezien, maar ja, het programma is niet langer dan een uur. Maar die heb ik uitgekozen, dus we gaan eens even lekker terugblikken en wat verslag doen van wat we allemaal voor moois gezien en gehoord hebben. We beginnen uiteraard met ons bieradvies, zoals elke week. En voor vanavond adviseren wij een lekkere Valbieux Grand Cru. Een abdijbier uit België, net over de grens bij Maastricht. Prachtig abdijbier. Donkerbier, 10,5%. En een lekker zwaar bier voor wat later op de avond. Met lekkere jazz erbij, zeg ik altijd. Dan smaakt dat nog lekkerder. En we beginnen maar eens met Jalen Nokonda. Die vorige week ook aftrad op vrijdag op het North Sea Jazz. Deze zanger uit Amerika. Heerlijk swingende muziek. Een beetje Motown-achtig. Nou ja, ga maar zelf luisteren. If you don't want my love...

Jalen Noconda. Heerlijk was dat om naar te kijken en te luisteren. Dat geldt zeker ook voor Cocoroco. Die hebben we ook wel eens wat vaker in dit programma gedraaid. De heerlijke band uit Engeland, uit Londen. Zestal bij elkaar. Swingende band met een beetje Afrikaanse invloeden. Maar vooral gewoon lekkere swingende invloeden. Goede jazz. We luisteren naar ze met Just Can't Wait.

2013 en 2014 stond John Batiste al op het Nortje Jazz. En dit jaar kwam hij eindelijk terug. 2026, het heeft even moeten duren. Maar hij stond nu op het grote podium in de Nuil. En het was geweldig. Het was swingend, het was muzikaal, het was perfect. Het was aan alle kanten gewoon top om naar te kijken en te luisteren. Dus we gaan hem ook maar eens even lekker draaien in Jazz and Easy met Do It All Again.

0: John Batiste, dat was genieten op het Noordje Jazz vorige week op het grote hoofdpodium. En ja, bij wie het ook wel weer genieten was, was bij Diana Krall, de Canadese zangeres en echtgenote van Elvis Costello. In 1997 was zij voor het eerst op het Noordje Jazz en daarna is ze vele malen teruggekomen, zoals ook dit jaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er al verschillende keren gezien in al die edities, maar dit was toch wel een van de mindere optredens, moet ik eerlijk zeggen. Het was bijna slaapverwekkend, maar toch is het dan altijd van topkwaliteit bij Diana Krall. Want ze kan prachtig zingen en prachtig piano spelen. Dus we gaan toch ook maar weer even naar haar luisteren met het nummer But Beautiful.
1: Love is funny. Or it's sad. Or it's quiet.

En ik heb niet voor niks dit nummer uitgekozen. Want dit was ongeveer het hele concert van Diana Krall afgelopen week in Rotterdam bij het Noordje Jazz. Het was allemaal heel traag, heel slaapverwekkend, maar wel heel mooi. En overigens zonder orkest, dus alleen met bassist en drummer. En ja, dan is het allemaal heel subtiel. Maar ja, je moet ervan houden. Ik vond het prachtig, maar ik was daar nou wel toe aan wat nieuws. En dat was bijvoorbeeld Shanna Spiro. 20 jaar is ze pas. En zij stond voor het eerst op het Noordje Jazz. Een groot talent uit Londen, uit Engeland. Ja, singer-songwriter, maar zeker ook jazzy singer-songwriter. Ik vond het geweldig om te zien en te horen. En we gaan naar een mooie plaat van haar luisteren. He's not my baby, I'm his baby.

Sienna Spyro was een genot om naar te kijken. Een geweldige, mooie, jonge zangeres. Maar vooral een prachtige stem, een heerlijke timing. En ook nog een geweldige band door hem heen. Ja, dat was genieten op Noordzee Jazz. Zoals het ook genieten was bij Joy Crooks. Ook alweer uit Londen. Ja, er zit echt wel muziektalent in Londen, hoor. Dat is natuurlijk al jaren bekend. Maar die Joy Crooks, 27 jaar, is een moeder volgens mij uit Bangladesh. En een vader uit Ierland. Ja, aparte muziek. Leuk om naar te luisteren. Brave.

Joy Crooks. Ook daar gaan we denk ik nog meer van horen de komende jaren. Een groot talent. Leuk om te zien ook op het podium bij Noordje Jazz. Zoals ook Joe Armon Jones weer terug was. Hij heeft eerder solo in volgens mij 2022 op het Noordje Jazz gestaan. En vorig jaar was hij er met zijn band Ezra Collective. Waar hij ook de toetsenman is. Want ik heb het over Joe Armon Jones. De geweldige toetsenman die alleen maar op van die Fender Rhodes-achtige piano speelt. En daar zijn eigen muziek in maakt. Hij is overigens ook een veelgevraagd begeleidend toetsenman bij allerlei andere muzici. En hij gaf op het podium aan vorige week in Rotterdam dat hij vroeger, ruim tien jaar geleden, zelf al ieder jaar naar het Noordje Jazz kwam om al die grote namen te zien. En dat hij zo trots was dat hij nu zelf op het podium stond. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. We gaan hem eens even lekker naar luisteren met een van zijn nieuwere nummers, Live Tone.

was vroeger een bassist van de Amerikaanse trash metal en hardcore punkband Suicidal Tendencies. En ik hoop dat ik dit goed zeg, want onze technicus Bob ten Brehe die gaat me dadelijk afmaken als ik dat niet goed heb gezegd. Maar hij heeft in ieder geval in de metal muziek gezeten en is daarna lekker een beetje jazz gaan maken. Maar het is ook wel een beetje eigenzinnige jazz. Hij was vorige week in de Grote Maas met maar drie begeleiders, een drummer en een toetsenman. En hij dan zelf op de bas. En het was toch wel weer heerlijk om naar te kijken. We gaan naar hem luisteren. Thundercat, I Did This To Myself.

Thundercat was leuk en wie zeker ook zeer indrukwekkend was vorige week op het Noordje Jazz was John Legend in de Grote Maas. En daar zou je verwachten, nou daar staat een hele grote band omheen. Maar er stond alleen een vleugelpiano op het podium en daarachter ging de grote John Legend zitten. Maar het was ook een beetje een aparte show in die zin dat het ook, hij heeft veel gepraat. En dat verwacht je niet op een jazzfestival, maar het was eigenlijk een levensverhaal aan de hand van de muziek. En dat was eigenlijk best interessant. En dan blijkt dat hij dus ook voor heel veel grote artiesten heel veel nummers heeft geschreven. En ja, blijkbaar moest hij dat toch ook even laten weten. Maar hij heeft vooral lekker al zijn grote hits gespeeld met begeleiding op de piano door hemzelf. En zo'n nummer hebben we ook nog eventjes teruggevonden. Nervous.

Ja, het was geweldig. John Legend in Ahoy op het North Sea Jazz vorige week. En het blijft dan geweldig naar die man. Ja, wie ook geweldig is, is de bandleider Bluey, John Paul Manick. In 1979, als ik het goed heb, begon hij zijn band Incognito. Een heerlijk swingende funkband, soulband, popband, disco. Nou ja, eigenlijk alle invloeden, maar zeker heel jazzy. Die band heeft inmiddels heel veel samenstellingen gehad. Maar degene die er nog altijd is, is Bluey. Dat is zijn bijnaam. En hij was er ook nu weer. Maar tot mijn verbazing stond hij alleen maar achter de microfoon verhaaltjes te vertellen. Want hij was altijd de gitarist die eigenlijk de spil is van de band. Ja, waarschijnlijk is er iets fysieks met hem. Of is die, ja, hij is natuurlijk ook gewoon oud. Maar hij was er in ieder geval nog. En die band was geweldig. Het was genieten vorige week van Incognito. En dat gaan we nu ook doen met Nothing Makes Me Feel Better.

Ja, dat was genieten in Rotterdam van Incognito, die heerlijke acid jazz band. Heel veel eigen nummers hebben ze gespeeld, maar zeker ook prachtige nummers van Stevie Wonder en ja, nog veel meer moois. Dus dat was ook de moeite waard, net zoals de moeite waard was om naar het Metropool Orkest te luisteren. Die waren weer 3 dagen aanwezig, hebben onder andere met Cecile McLaurin zelf gespeeld, maar ook met Snarky Puppy weer, en dat is niet de eerste keer. Was een geweldig mooi concert. Daar hebben we nu ook wat muziek van opstaan die ons naar het eind van het programma gaat brengen. Waves Upon Waves. Ja, het was een heerlijke terugblik, Jazz and Easy, naar het Noordje Jazz 2026. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Wij bedanken Bob den Breeën voor de techniek. Bedankt u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Wel trusten voor straks.

0: van 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilsedijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Zoals je gewend bent van mij, begonnen we het uur in de jaren 60 met Dennis Joost en de Classic Four. Traces hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 21 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Afra IJsma wint de Volkskrant Beeldende Kunst Publieksprijs 2026. Het Museum van Marken in Delft. En arbeidsmarktdiscriminatie op grond van gewicht. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Relaxte muziek van Eric Clapton. Circus was dat uit 1998. En daarvoor Kirsty MacColl en Designer Life. Tijd voor ons eerste onderwerp vanavond. Kunstenaar Afra Eisma heeft de Volkskrant Beeldende Kunst Publieksprijs 2026 gewonnen. Hij kreeg bijna de helft van de uitgebrachte stemmen. Anne de Haai, directeur Stedelijk Museum Schiedam, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Anne, welkom.
2: Hi.
1: Ja, Afra Eisma, ja, die wint klopt. Die prijs. Wat is de connectie met het Museum Schiedam?
2: Ja, nou, de Volkskrant Beeldende Kunstprijs is een prijs voor kunstenaars tot en met 35 jaar uit heel Nederland. De Volkskrant, nou ja, de meeste mensen kennen die krant, organiseert die prijs al jaren. Maar de kunstenaars die daar dan in eerste instantie voor worden genomineerd, die krijgen al heel erg lang een tentoonstelling van hun werk in Stedelijk Museum Schiedam. Nee. Doen we dus al lang. Ja. Maar sinds dit jaar is het eigenlijk voor het eerst in onze jongere zusje, zoals wij ons noemen, onze tweede locatie, de Monopol. En daar hebben we de afgelopen weken de genomineerde kunstenaars hebben daar hun werk laten zien. En onze bezoekers, zowel die van Stedelijk Museum Schiedam als de Monopol, konden een stembriefje invullen van wie vinden wij nou eigenlijk het beste of meest aansprekende werk maken. Ja, en het bleek dat ruim een meerderheid van onze bezoekers het werk van kunstenaar Afra Eisma het meest bijzonder vond.
1: En waarom is dat zo bijzonder? Vind je dat zelf ook?
2: Ik vind het zeker zelf ook, maar ik heb ook de stembiljetten een beetje doorgebladerd. Veel mensen hebben ook een reden of een argument achtergelaten. En wat je terugziet, Afra Eisma maakt namelijk kunstwerken gemaakt van keramiek en van textiel. En wat je ziet in de Monopol is dat er bijvoorbeeld een enorm kunstwerk aan het plafond hangt. En dat is gemaakt van stof, van hele kleurrijke stoffen. En je merkt op de briefjes dat mensen het heel gaaf vinden dat ze eigenlijk zoiets waarvan we een techniek of een medium waarmee we allemaal wel iets kunnen indenken. Breien, haken, naaien. Het heeft iets ambachtelijks. En deze kunstenaar weet daar iets heel moois en kleurrijks van te maken. Wat er gewoon heel goed uitziet. Ja. Dus ik merk zo op de briefjes dat mensen dat heel erg bijzonder vonden. Maar het is ook zo dat ze met die hele vrolijke textiele werken wel een hele serieuze boodschap verkonden. Ja, over seksueel misbruik. En dat sprak ook een deel van het publiek wel aan.
1: Ja, er zit dus een laag onder.
2: Zeker. Yeah. Ja, dus het ziet er heel goed uit. Het ziet er gewoon eigenlijk best mooi uit. Maar als je dan even beter kijkt, dan gaat daar een serieuze verhaal onder schuil. En juist die combinatie, dat leek mensen wel aan te spreken.
1: Ja, want die ervaringen van seksueel geweld lees ik hier. Dat is niet zomaar iets natuurlijk. Maar dat komt wel tot uiting in die kunstwerken.
2: Ja, het is niet heel letterlijk. Dus wat ik zeg, als je binnenkomt in een Monopol en word je in eerste instantie gewoon verrast. Je wordt vrolijk van die kleuren, van de rare vormen. Maar bijvoorbeeld, er hangen een aantal grote, lange jurken aan het plafond. En in eerste instantie denk je, nou, een mooie jurk, vrolijke kleurtjes. Maar als je dan beter kijkt, zie je dus dat op de jurken bepaalde teksten staan verscholen. En die teksten die verwijzen dan vervolgens naar het seksueel geweld dat Afra helaas zelf ook heeft meegemaakt.
1: Ja. Dat moeten mensen dan wel even zien natuurlijk. Geven jullie daar informatie over? Of zeg je, nou, dat moeten mensen zelf maar ervaren hoe die teksten zijn?
2: Nou, je komt de ruimte binnen en het werk zal je meteen, het komt meteen binnen. Mm-hmm. Maar vervolgens kun je er iets meer over lezen op een tekst aan de wand. En er is ook een hele mooie video op een scherm te zien waarin Afra ook zelf uitlegt wat hen met de werken bedoelt. Dus je kunt ervoor kiezen om het zelf over je heen te laten komen en te ontdekken. Maar voor de bezoeker die gewoon het fijn vindt om iets meer over te lezen of van Afra zelf over te horen, dat kan ook.
1: Ja, jullie hebben daar informatie over. Ja. Achter de kunstwerken dus eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja, wanneer is de Monopol, is die dagelijks geopend?
2: Niet alle dagen van de week, maar wel bijna alle dagen van de week. Dus van dinsdag tot en met zondag, van 11 tot 5. En de tentoonstelling waarin het werk van Afra, maar ook van de andere genomineerden is te zien, is nog maar tot 2 augustus.
1: Oké, tot 2 augustus kun je dat terecht. En het is in de buurt van het Stedelijk Museum, want ik heb geen idee waar het is eigenlijk. Eerlijk gezegd.
2: Het is letterlijk aan de overkant. Dus je kan er bijna niet omheen. Nee. Maar we hebben ook sinds kort een groot bord op de Hoogstraat gezet van vergeet vooral ook niet de Monopol voorbij te lopen. Want het zit tegenover elkaar.
1: En het is een indrukwekkende tentoonstelling geworden in die Monopol.
2: Zeker. Ja. Je ontdekt echt welke kunstenaars op dit moment in de kunstwereld landelijk ertoe doen.
1: Nou, dat is een hele goeie aanbeveling. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Anne de Haai, directeur Stedelijk Museum Schiedam en Monopol natuurlijk, want die hoort er toch bij. Dank voor het gesprek en heel veel succes met deze tentoonstelling tot begin augustus.
3: Drechtstad FM, één radiostation.

Een van de lekkerste platen uit de jaren 80. Alison Moyet en That Old Devil Called Love. En daarvoor Gilbert Bécaud uit een ver Frans verleden met Mes Mains, Mijn Handen. Zometeen Lucas van Wees over het Museum van Marken in Delft. Maar eerst is hier nog Neil Young en Here We Are in the Years.

0: Het onmiskenbare stemgeluid van Neil Young hoorde je uit 1976. Here we are in the years. Ons volgende onderwerp. Het Museum van Marken is een eerbetoon aan het echtpaar Jacques en Agneta van Marken, de eerste sociale ondernemers van Nederland. Lucas van Wees, hij is voorzitter van Stichting Museum van Marken, is bij Herman de Bruin.
1: Lucas, welkom.
2: Dankjewel, Herman. Ja,
1: het Museum van Marken in Delft. Fysiek, hè? Klein museumpje, toch?
2: Nou, Herman, wat we nu hebben is eigenlijk een bezoekerscentrum. En dat is ook een tijdelijk bezoekerscentrum. En dat kun je vinden op Westvers 9. Mm-hmm. Voor degenen die Delft goed kennen, is dat eigenlijk het oude vak. Hè, waar vroeger misschien je kind op ballet ging. Ja. Of gitaarles had en dergelijke. Dat is eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, anti-kraak situatie. Waar wij nu eigenlijk tijdelijk zitten. Maar we zullen daar op enig moment uit moeten. Mm-hmm. Want dat gebouw zal worden verbouwd. Dat is al door de gemeenteraad eigenlijk erdoor in Delft. Dan zal daar de benedenverdieping en op de begane grond komt erfgoed Delft. En dan zullen wij dus uit het pand moeten vertrekken.
1: Daar zijn, jullie zijn er ook erfgoed van Delft. Zou je daar niet mooi bij passen?
2: Ja, nou goed, we kennen natuurlijk de mensen. Hè? Dus we kennen ook degene die erfgoed Delft leidt bijvoorbeeld. Dus we zullen nog zien hoe dat verder gaat. Ja. Maar, en we hebben ook wel, we weten nog niet wanneer we eruit zouden moeten op dit moment. En we hebben ook, mochten we daar inderdaad dat toch niet onze plek blijven, dan hebben we ook al een idee voor een plan B.
1: Ja. Ja. Is het niet lastig om een directeur van een museum te zijn of voorzitter van een museum te zijn, terwijl er eigenlijk een klein deel is wat getoond kan worden? Want meer is het niet.
2: Ja. Nou, dus kijken wij toch anders naar helemaal. Want de Van Marken, Jacques en Agneta van Marken, hebben eigenlijk hun voetstappen in heel Delft achtergelaten. Bijvoorbeeld een wandelkaart uitgebracht al een tijd geleden. En er staan minstens 75 plekken in Delft op waar zij hun sporen hebben achtergelaten. En het Agneta-park, het tuindorp wat zij hebben laten aanleggen, waar zij met de arbeiders, te midden van hun arbeiders woonden, beschouwen we ook als het openluchtmuseum van de Van Markens.
1: Okay, dus je hebt wel een museum.
2: Een openluchtmuseum, zou ik kunnen zeggen. Ja. En tezamen met die vele voetafdrukken is dat toch een bijzonder verhaal. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben een van die voetafdrukken ontwikkeld. En dat is de begraafplaats Jaffa. He, met de laatste ere, de uitvaartcoöperatie, Jan van der Mast en wij als Stichting Museum van Marken, dus met z'n drieën, omdat er ook Jacques en Agneta begraven liggen, hebben we ook de graven van tijdsgenoten met een QR-code in het zonnetje gezet. En als je daar dus je telefoon op richt, dan krijg je ook te horen wie daar ligt en wat de relatie met de Van Markens was.
1: Ja, ja, dan krijg je het complete verhaal van de Delftse industrie in die tijd.
2: Klopt, en zo maak je letterlijk dode geschiedenis, wek je dan opnieuw tot leven als een voorbeeld van een van die 75 voetstappen, waarmee je eigenlijk een levend museum creëert.
1: Ja. Het is toch een Delfts verhaal, of wil je het breder trekken?
2: Nee, we willen het absoluut veel breder trekken. Hè. We hebben ook een landelijk comité, of een comité van aanbeveling met landelijke prominenten. Er zijn 12, denk ik, best wel bekende Nederlanders. Dan moet je denken aan Kim Putters, hè, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Mm-hmm. Wim Pijpers, bekend van het Stedelijk Museum, hè, waar hij de directeur was, om er maar één te noemen. Inge Thijssen, tot voor kort de voorzitter van VNO-NCW. Fijke Siebesma.
1: Ja.
2: He, om er maar één te noemen.
1: Vorige directeur van
2: klopt. Tuur Elsinga, de oud-FNV-voorzitter, enzovoort, enzovoort.
1: Ja.
2: Dus die zien dit ook ergens zitten om dit ook een landelijk ding te doen laten zijn.
1: Ja. En hoe gaat dat dan verder? Want dat willen jullie dus graag. Stappen zetten om dat te kunnen doen? Of zeg je, nou ja, we moeten nog lang wachten tot het gerealiseerd is, wat je nu wil?
2: Nou ja, een van de dingen is natuurlijk de documentaire die we uitbrengen. Hè. Dat is een drager die natuurlijk ook buiten Delft vertoond zou kunnen worden. Dat. We geven ook boeken uit. We hebben al 3 boeken uitgegeven. Uh-huh. En we hebben een plan voor een 4e boek. En de werktitel daarvan is De Verzorgingsstaat begon in Delft.
1: Ja. Duidelijk hoe dat allemaal zit. En kijk ook even op de website. Want dan kom je allemaal dingen tegen die met het Museum van Marken te maken hebben. En met de Van Markendag die voor de 6e keer gehouden wordt dit jaar. Hè?
2: Zeker op 30 augustus, altijd de laatste zondag van de maand. Is gratis, voor iedereen toegankelijk. Ieder jaar komen er meer. Het is de 6e Van Markendag. En dan laten we ook de trailer van de film zien. En nog een aantal andere mooie dingen. Gekoppeld rond het thema reclame, caravaan, enzovoort, enzovoort. Dus dat is denk ik museumvanmaken.nl.
1: Lucas van Wees, dank voor het gesprek. Heel veel succes met alle plannen die jullie hebben. En dan gaat er toch een museum van maken komen, denk ik, uiteindelijk.
2: We hopen wel dat we daar meters in kunnen maken.
1: Dankjewel.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: wasn't meant for you.
1: Everything fades away. Everything fades away.
2: Oud en nieuw achter elkaar. Oud in de vorm van Ramses Shaffy en Laat Me. En nieuw is Madonna en Lower East Side Girl. Het komt van haar jongste album, dit jaar uitkwam. Zometeen. Arbeidsmarktdiscriminatie op grond van gewicht. Dat na Chicago en If You Leave Me Now.

0: Oorspronkelijk de Chicago Transit Authority, later gewoon afgekort tot Chicago. 1976 was het jaar voor If You Leave Me Now. Ons volgende onderwerp. Arbeidsmarktdiscriminatie op grond van gewicht. Ervaringsverhalen en internationaal wetenschappelijk onderzoek geven aan dat het om een ernstig probleem gaat. Movisi verkende het probleem in Nederland. Projectleider Nienke de Wit is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Welkom, Nienke.
2: Dankjewel.
1: Ja, wat voor groot probleem is dat discriminatie op grond van gewicht? Ik had wel gehoord dat dat discriminatie was, maar ook op gewicht dus.

0: Ja, zeker. Ja, we hebben hier onderzoek naar gedaan. En wat we bedoelen met gewichtsdiscriminatie is dus dat mensen anders worden behandeld of minder kansen krijgen vanwege hun gewicht. Dit heeft dan dus ook niets te maken met de competenties van deze personen, maar met de stereotypering en aannames die er bestaan over mensen met een hoog gewicht. En wat wij hebben onderzocht is, komt dit dus voor en wat kunnen we hierover vinden? En we hebben hiervoor gekeken naar 120 internationale wetenschappelijke studies. Ook naar juridische uitspraken en naar ervaringsverhalen. En dan zagen we eigenlijk steeds hetzelfde patroon terugkomen. Namelijk mensen met een hoog gewicht kunnen al tijdens de sollicitatieprocedure worden benadeeld. Krijgen minder promotiekansen, ze worden ook lager ingeschaald. En daarnaast ook geconfronteerd met vooroordelen, vervelende opmerkingen of pestgedrag. Dus zeker een groot probleem.
1: Ja, dan wordt er niet meer gekeken naar de kwaliteit van iemand, maar gewoon naar zijn omgeving, naar zijn voorkomen dus.
0: Klopt, op hoe iemand eruit ziet in plaats van op de competenties die iemand heeft die nodig zijn voor het werk. Ja.
1: En dat is een wijdverbreid probleem?
0: Nou ja, wat we zien is dus dat er in Nederland nog weinig onderzoek naar is gedaan. Dus ook naar de prevalentie in Nederland, hoe vaak het hier voorkomt. Wat we wel dus zien in die 120 internationale wetenschappelijke studies, dat dus wel in andere landen is bewezen. En wat we ook zien in Nederland is uit een onderzoek wat recent is gedaan in de zorg, dat het de meest genoemde factor is onder zorggebruikers waarop zij discriminatie ervaren. Dus dat was 1 op de 4 zorggebruikers. En we zien het ook in ervaringsverhalen van mensen in Nederland die te maken krijgen met discriminatie op grond van gewicht.
1: Ja, want het is niet, ja, je mag niet discrimineren, maar je kan het wettelijk niet vastleggen, denk ik.
0: Ja, wat we zien als het gaat om discriminatie op grond van gewicht, dat het nog geen erkende discriminatiegrond is. Dat is zowel in internationale, Europese en nationale wetgeving, dus ook niet in Nederland. Dus mensen die benadeeld worden vanwege hun gewicht kunnen zich dus nog lastig beroepen op het discriminatierecht. We hebben dus wel gekeken naar juridische zaken en daar zagen we dat eigenlijk nu aangesloten wordt bij de discriminatiegrond handicap of chronische ziekte.
1: Ja, ja.
0: Maar wat daar dus speelt is dat het gaat om mensen die vanwege een medische of functionele beperking een juridische bescherming kunnen krijgen. En dan gaat het bijvoorbeeld om een medische diagnose over hoe we het noemen obesitas. Dus extreme obesitas of ernstige obesitas. Maar ja, lang niet iedereen met een hoog gewicht ervaart beperking in het functioneren of heeft een medische diagnose, maar krijgt wel te maken met discriminatie.
1: Ja. Jullie geven aanbevelingen om dat te veranderen? Wat onder andere?
0: Ja, wat ik net zei, er is weinig onderzoek gedaan in Nederland. We zien het, of we nemen het dus ook nog niet mee als een grond van discriminatie. Dus het is sowieso belangrijk dat hier meer onderzoek naar wordt gedaan. Bijvoorbeeld ook door praktijktesten, waarin je dus 2 identieke cv's hebt, maar alleen de foto wordt veranderd. Dus dat het een foto is van een persoon met een hoog gewicht. Zodat we daar ook kunnen kijken van hoe speelt dat in Nederland. Wat ook heel belangrijk is bewustwording. We zien ook in onze verkenning dat er vaak wordt gesproken over mensen met een hoog gewicht in het kader van gezondheid. Dus het wordt vaak gesproken dat mensen met een hoog gewicht ongezond zijn of dat ze hier zelf iets aan zouden moeten doen. We zien het nog veel minder als een discriminatie kwestie. En dat komt omdat we dus veel negatieve boodschappen meekrijgen. Dus mensen moeten hier zelf maar wat aan doen. En deze mensen zijn ongezond. In plaats van dat we ons focussen op wat maken deze mensen mee en wat voor een discriminatie ervaren deze mensen. Ja. Dus ook daarin moet een switch komen.
1: Ja, ja. U bent er nog niet mee klaar in ieder geval.
0: Nee, zeker niet.
1: Zelfs op 13 augustus is er een webinar, hè?
0: Ja, klopt, zeker. Daarin zullen we vanuit Movisie in ieder geval aandacht besteden aan de verkenning die wij hebben gedaan. We nodigen daarnaast ook een ervaringsdeskundige uit die meer ook zal vertellen vanuit ervaringsperspectief. En we hebben ook de organisatie De Dikke Vinger uitgenodigd, die zelf ook al een presentatie hebben ontwikkeld waarin zij meer vertellen over hoe het is om dik te zijn op werk en hoe werkgevers hierop kunnen inspelen als het gaat om de gelijke kansen.
1: En ik begrijp ook dat het publiek zich kan aanmelden voor die webinar.
0: Ja, zeker. Dat kan via onze website. Kunnen mensen zich aanmelden. Het is gratis. Dus wie geïnteresseerd is, is zeer welkom.
1: Kijk even op movisie.nl en dan kom je het echt allemaal tegen. Ik dank u wel voor het gesprek, Nienke de Wit, over de aanpak tegen discriminatie van mensen die overgewicht hebben. Van Movisie het onderwerp. En dank voor het gesprek.

Achtereenvolgens waren dat Paolo Conte en Via Con Me uit 1984 en Silje Nergaard, Be Still My Heart. En dat was de late avond van dinsdag 21 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Elton John blijft nog even bij. Fijne nacht.

0: dat jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilsedijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miezerig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor

0: nieuws van 2 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer. Vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en